0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie bij het weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: tear your door down.
1: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie bij het weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie bij het weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Twee krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer tenslotte. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden zakte, wordt het vandaag recordheet. In het zuiden kan het zelfs lokaal 40 graden worden. Later op de dag kan een onweersbui vallen. En ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral op zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Na het weekend wordt het weer koeler. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De laatste files van de avondspits met een ongeluk op de A10, de Ring Zuid, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Daar heb je 20 minuten vertraging, 1 rijstrook is open. Dan de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht nog 5 minuten oponthoud. En tot slot de A58, Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Twee krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer nog. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met een klein kwartier op onthoud. En A4 Den Haag Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel zijn veiligheidsmaatregelen aan de gang. Er waren problemen met de camera. Er staat nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ondertussen ben ik nog even aan het spelen met mijn koptelefoon. Ja. Daar gaan we.
0: Ja.
1: Een hele goede morgen.
0: Een hele goede morgen. Ja,
1: zo goed is het niet. Het is veel te warm.
0: Ja, het is een interessante ochtend.
1: Het is code rood.
0: Ja, jongens, let alsjeblieft op.
1: Ja, als je ergens naartoe gaat, neem een fles water.
0: Ja, ze hebben ook gezegd, ga alleen naar buiten als het moet. En doe dat ook, want het is gewoon gevaarlijk.
1: Ja. Nee, inderdaad. Het is niet oké. Okay. Het is veel te warm. Ja. Iedereen zweet zich. De tierenlier.
0: En mensen tussen de 35 en 60, die zijn ook, hoe zeg je dat, gevarenzone,
1: ja,
0: zitten ze.
1: Ja, het is inderdaad meer vatbaar voor het extreem weer. Daarentegen, iedereen heeft er last van.
0: Ja. Ja,
1: maar hoe is het met jou?
0: Ja. Ja, bij mij gaat het wel goed. Uiteindelijk, altijd wel.
1: Gelukkig.
0: Ja. Maar ja, het is alweer. We gaan het hebben over welke dag het vandaag is.

0: de laatste tijd koop je iets en is het eigenlijk niet meer daadwerkelijk wat je koopt. Dus test je drugs.
1: Ja, dat
0: kan
1: zeker.
0: Gratis. Het wordt niet afgepakt. Test het. En met dit weer doe het al helemaal niet. Want het is gewoon levensgevaarlijk nu.
1: Nee, inderdaad.
0: Dus je kan jezelf gewoon, ja, hoe zeg je dat, watervergiftiging. Kijk nu om de hoek. En er zijn natuurlijk nu ook al festivals.
1: Slachtoffers.
0: Ja, dat maar ja, watch out.
1: Ja, nee, inderdaad. Het is, was zo erg. Afgelopen weekend was er dus een groot metal festival. En er zijn ook mensen flauwgevallen. Minimaal 30 ambulances op de tweede dag al.
0: Ja,
1: ja, 35 graden. En je gaat lekker een tentje in.
0: Het is echt bizar. Ja.
1: Dus wees vooal veilig. Ja. Neem altijd waar je naartoe gaat een fles water mee. Zoals ik niet heb gedaan.
0: Ja, en een waaier.
1: Een waaier.
0: Of iets om af te koelen. Het is nu zo'n washandje die je nat kan maken, je nek kan leggen. Ja, boeien hoe je erbij loopt. Alles om te overleven.
1: Ik zeg alles voor de verkoeling. Het is echt nodig.
0: Ja, dat is wel belangrijk, jongens. Neem het niet van als ze stellen zich aan. Doe het echt. Het is ook nog nooit gebeurd, hè? Code rood voor heten.
1: Nee, zeker niet.
0: Bizar.
1: Wij gaan lekker naar de muziek.
0: Ja.
1: En hopelijk koelt dat je het een beetje af. Ik kan je vertellen. Maar waarschijnlijk niet.

0: Ja, ik heb weer wat gezien, Justin.
1: Is het het zweet op mijn voorhoofd?
0: Ja, ook. Ja, daar kom ik niet omheen, sorry.
1: Nee, ik ook jou nog niet.
0: Nee, gisteren heb ik het al in de middagshow gehad over DEFCON.
1: Ja.
0: DEFCON had gisterochtend naar buiten gebracht dat alleen weekend tickets mensen naar binnen mochten. Zondagdag tickets en dat iedereen van vrijdag en zaterdag met dag tickets niet naar binnen mocht.
1: En even voor iedereen, wat is DEFCON?
0: DEFCON is een hardstyle festival.
1: Oké. Okay.
0: De bekendste van, ik denk zelfs wel heel de wereld eigenlijk. Dus er komen echt mensen vanuit Mexico, overal van de wereld komen ze hierheen ervoor. En vannacht, om middernacht, hebben ze toch besloten om heel het weekend af te blazen. Ja, ik vind dat heel begrijpelijk. Gisteren is trouwens wel DEFCON geweest. Dus overdag was wel muziek. Ze zijn wel eerder gestopt. Maar er is gevraagd om iedereen gisteren ook vandaag, nou vannacht, slechts vandaag, de camping te verlaten. Ja, er zijn er heel veel die hebben gisteravond, nacht, inderdaad de camping verlaten. Met ook het argument, ja nu is het nog cool. Ik heb liever dat ik nu loop te sjouwen dan morgen.
1: Dat begrijp ik.
0: Ja, maar er zijn dus nu ook rellen gaande. Want er zijn, staat helemaal vol politie, zelfs met honden erbij. Omdat mensen zo boos zijn dat het niet doorgaat. En ik vind dat heel bizar, want aan de ene kant, ik snap het. Je komt van ver, of je nou van Nederland komt, Mexico, I don't care. Maar het is gewoon voor veiligheid, want al gedraag je je normaal en val je uit flauw, hebben ze geen tijd. Ze hebben geen tijd voor je.
1: Want, er zijn zoveel mensen.
0: Ja, dan kun je wel zeggen, oh, dan zet je meer EHBO'ers neer. Maar die hebben zelf ook last van het. Het is niet dat ze er wel tegen kunnen.
1: Ja, precies. En je kan niet 5 mensen neer gaan zetten voor, volgens mij, wat is het? 1 persoon per 15 mensen is het ongeveer?
0: Ja, volgens mij wel zoiets.
1: Bij EHBO. En dat gaat gewoon met de hitte. Moet dat verdubbeld worden?
0: Ja.
1: En die menskracht is er gewoon niet.
0: Nee, ik denk dat je zelfs 1 op de 5 zelfs nu zou kunnen rekenen. En we hebben het over een festival waar 55.000 bezoekers per dag of meer komen. Het ligt eraan of je de dag tickets meetelt. Maar alleen weekendtickets heb je al 55.000 man per dag. Ja.
1: En dan die 1 op 5? Moet er ook nog 1 EHBO'er op 5 AHBO'ers komen?
0: Op, ik weet niet, 11.000 of zo? Ik weet het niet.
1: 100, veel te veel, laat ik zo zeggen.
0: En, maar er zijn dus dit weekend nog meer festivals. Onze Rea staat er ook. En volgens mij gaat Jera wel gewoon lekker door. We hebben morgen ook nog een technofestival in Breda, dat is Scandal, die gaat ook door. En ze zeggen wel allemaal dat ze extra schaduwplekken hebben, maar
1: wees voorzichtig.
0: Ja, ik zou misschien ook gaan. Ik heb ook gezegd, ik kon ook niet, maar anders had ik ook wel afgezegd. Denk goed na of je gaat. En als je gaat, wat je doet, wat je aandoet, met wie. En want ze hebben wel extra waterpunten, maar er staan ook rijen. Of je er goed aan doet. Want volgens mij krijg je sowieso je geld terug als je nu afzegt wegens het weer. Het is niet dat je hem hoeft te verkopen. En dat wil ik iedereen echt wel meegeven. Want wij hebben morgen ook een evenement. En ik hou mijn hart vast, Justin.
1: Het voordeel is, die van ons is binnen.
0: Ja, maar
1: het nadeel is, heel veel lampen.
0: Ja, en mensen.
1: En mensen.
0: Ja, want we hebben het over de zomer. Morgen is namelijk de finale. Gaat gewoon door. Je kan komen kijken, maar neem dan ook even een waaier voor mee. En ook even voor ons, alsjeblieft.
1: Ja, ik zou zeggen, neem drink mee, maar je mag geen eigen drink meenemen.
0: Nee, dus lekker aan de cola.
1: Ja, dus dat wordt nog niet.
0: Ja.
1: Terug naar de muziek.
0: Ja, lekker.
1: McKenna Grace met Ugly and Rotten.

0: Ja, ik heb op dit moment niemand aan mijn zij nodig.
1: Nee, heel eerlijk. Zo ver mogelijk weg blijven, AUB. Want het is niet te doen.
0: Nee. En heb jij nog wat meegemaakt deze week, Justin?
1: Deze week?
0: Naast de weer.
1: Ik ben, nee.
0: Nee?
1: Nee, ik heb niet een heel excited leven naast het werk op het moment. Nee, het is vooral heel veel plannen doen. Ik heb een vakantie ingepland.
0: Oh, waar ga je heen? En wanneer?
1: September ga ik naar Amerika.
0: Oh, lekker.
1: Want raar genoeg, Halloween begint dan al bijna daar.
0: Ja, klopt. Vaak september, midden september.
1: Ja, dus ik ga naar een attractiepark die dan helemaal een Halloween thema zit.
0: Oh, vet.
1: Ja,
0: super vet.
1: Dus ook haunted houses. Het is Universal Studios. Dus.
0: Ja, super vet. Ja. Ja, maar dat is vaker bij pretparken. En dat is met als het dan bijna winter is. Dan doen ze anderhalve maand voordat het koud is, doen ze al sneeuw en in pretparken. Hier in Nederland ook.
1: Klopt. Ja, hier hebben we dan natuurlijk die Fright Nights in het attractiepark.
0: Kijk, maar dat snap ik, dat ook ver van tevoren is. Dat is volgens mij de hele maand oktober.
1: Ja, dat is heel oktober, maar dat is heel te begrijpen. Maar...
0: En dat is ook leuk, omdat anders zou je 100.000 man op één avond in zo'n park, weet je?
1: Het is nu dus al sinds eind augustus, begin september doen ze dan. Ze doen het al twee maanden lang, Halloween.
0: Ja,
1: dat is gewoon puur omdat ze heel veel geld kunnen meetrekken. En dan gaan ze daarna, gelijk in november, boom, kerst.
0: Ja, dat vond me inderdaad net zeggen. Dat valt me ook op. Kerst is dan ook gelijk daar al 2,5 maanden. Want ik ken ook wel mensen die zetten in de dag na Halloween hun kerstboom al op. Ik vind daar persoonlijk wel wat van. Ik vind sowieso wat van kerstbomen.
1: Ik kan het zeggen, kerstbomen doen mij niet heel veel.
0: Maar ja, en dan merk je toch wel in die Amerikaanse landen dat ze daar veel minder... feestdagen hebben dan hier in Nederland qua wat ze doen in pretparken. En ik denk dat ze daarom ook inderdaad all out gaan, omdat dat hun grootste verdienmodel is. Kijk, wij vieren Pasen.
1: Ja.
0: Hun daar niet.
1: Nee, klopt. Het is vooral inderdaad, ze moeten het hebben van de feesten. Ja. Waaronder dus ook meestal de grote vakanties. Maar
0: Nou, want het is echt bizar hoeveel duurder sommige pretparken zijn. Of vanaf een vakantie kan het wel tot 3 keer zo duur.
1: Het is belachelijk.
0: Ja,
1: ik kan je vertellen.
0: Ik ben echt blij dat ik dus nu... Kijk, ik ben ook geslaagd, maar sowieso sinds ik op het mbo zit... Ja, niet echt. Dat ik niet meer afhankelijk ben van schoolvakanties. Waardoor je ook in februari op vakantie kan.
1: Ja, nee, inderdaad. Vooral buiten het seizoen om naar vakantie gaan is echt het beste.
0: Dat vind ik wel chill dat ik daar nu klaar ben met school... dat ik daar dus ook geen last meer van heb. Dat ik, dat is echt bizar.
1: Ik ben een keer in mei naar attractiepark in Amerika gegaan. Rustig. Niet normaal. Heerlijk.
0: Ja, is dat echt zo?
1: Het enige wat er was één week ervan was Summer Break, of hoe het daar ook heet. Ik weet niet meer. Het is het hele grote feestje wat normaal altijd dingen hebben. Ik ben de naam kwijt. Maar toen was het even druk. En nou was het weer helemaal rustig.
0: Wow.
1: Weer perfect. Was het niet te warm, want het is niet gelijk die zomerhitte waar je mee komt.
0: Nee, wow, dat is super chill inderdaad. Ja, jongens, dat is echt wel denk ik onze tip. Ik denk dat de meeste mensen het ook wel weten. Als het kan...
1: Buiten seizoen doen.
0: Ja, plan het goed. Maar ga niet allemaal in februari, want anders kan ik niet meer in februari. Ja, dan krijgen we dat ineens weer.
1: Ja, dat moeten we weer niet hebben.
0: Ja.
1: Dus iedereen, maart. Maart mag je.
0: Ja, in maart. Ga maar lekker allemaal in maart. Doei.
1: Ga lekker door naar de muziek. En dan komen we zo meteen terug met het verkeer alweer.
0: Ja.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met een klein kwartier op onthoud. En de A4 Den Haag Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel zijn veiligheidsmaatregelen aan de gang. Er waren problemen met de camera. Er staat nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, nu komen we toch wel bij iets leuks. Ja, we zijn lang bij Recap Friday. En dan ga ik wat altijd... Normaal vraagt Ria mij dan wat vragen over het nieuws.
1: Ja.
0: Ja, en ik faal altijd. Dus ik ben een keer blij dat ik het weer aan jou mag vragen. Dat betekent ja.
1: Ik ben zeggen, we weten net dat ik geen leven heb buiten het werk.
0: Nee.
1: Het nieuws gaat er ook niet heel dichtbij komen. Dus het wordt heel moeilijk.
0: Ik heb 4 vragen en ik denk dat je er 2 eigenlijk sowieso wel weet. Dat denk ik echt.
1: Als het WK gerelateerd is?
0: Nee.
1: Oké.
0: Nee. Oké, ik begin met eentje. Er is ophef over GTA 6. Waarom is er ophef?
1: Ja, het kan van alles zijn. Het kan de prijzen zijn die ze
0: vragen. Het gaat om... Het heeft te maken met winkels.
1: Met winkels?
0: Ja. Ja, ik ga je gewoon... Ik ga het je vertellen.
1: Nee, ik wou het zeggen.
0: Ja, de lang verwachte game verschijnt bij de lancering zonder fysiek schijfje. Ook wel, je gaat naar de winkel en koopt een licht doosje. Dan krijg je een code. En mensen zijn dus nu boos dat je geen cd krijgt. Maar er zijn toch geen... Ja, ik ben niet echt van gamen. Maar er zijn toch niet echt meer consoles met een cd?
1: Jawel.
0: Er zijn nog wel consoles met een cd.
1: Elke console komt met een manier hoe je gewoon fysieke games kan laden.
0: Wow.
1: Dus het feit dat het inderdaad uitkomt met alleen puur een code, is belachelijk.
0: Hoezo?
1: Nou ja...
0: Dan kan je tenminste niet kwijt, hij kan niet kapot.
1: Nee, maar wanneer je console kapot gaat, of je wilt hem uitlenen aan iemand,
0: ja,
1: kan niet. Want je hebt de code al gebruikt.
0: Kijk, heb ik ook weer wat geleerd. Ja. De Franse politie vindt iets heel bijzonders bij een drugsinval. Ik ga hier een ABC'tje voor maken.
1: Oké. Okay.
0: Ze vinden 100 katten. Ze vinden een Picasso-schilderij. Of ze...
1: Met of zonder cocaïne snor.
0: Of ze vinden 100.000 potloden.
1: Ik ga vanuit van de potloden.
0: Bij een drugsinval in Parijs vindt de politie een echte Picasso-schilderij. Jezus. Ja.
1: Goed.
0: Om welke schilderij het gaat is niet bekend. En dat betekent dus niet per se dat we het niet mogen weten. Maar het is niet bekend welke schilderij het is. Als in het is nog geen bekende van Picasso. Huh? Dus waarschijnlijk is die heel erg lang ergens in de familie. Want hij is dus ook niet gejat. Anders had je al gehoord, breaking news, Picasso-schilderij. Dus ja, het is waarschijnlijk nog een onbekende Picasso.
1: Hij was dan niet eens geregistreerd dus.
0: Nee, maar het is wel een originele. Want dat konden ze er dan weer wel uithalen.
1: En
0: dan
1: hebben we dus nu ergens een officiële Picasso met cocaïne lijntjes.
0: Ja. Oké. Okay. Straatdoktoren slaan alarm. Voor wat voor verwondingen slaan ze alarm? Ik vind het woord straatdokters pak me, sorry.
1: Want zeggen, straat honden beten, weet ik het.
0: Nee, dit vind ik eigenlijk best wel een interessant en slim nieuwtje. Want het gaat namelijk om blikjesraper. Want het probleem wordt enorm onderschat hoeveel mensen zich openhalen aan blikjes.
1: Die dingen zijn scherp hoor.
0: Ja, en vooral als jij natuurlijk met zo'n blikje zit te klooien. Of gewoon
1: wat heel veel mensen doen.
0: Ja.
1: Of je knijpt hem dicht, want
0: ja, dat is gewoon vet scherp. Ja, er vallen dus heel erg veel verwondingen. En heb ik nu de laatste.
1: Waarom een straatdokter?
0: Ja, dat... ik weet het niet, sorry. Ik heb hem ook uitgekozen omdat er stond de straatdokter. Ja, die pakte mij gewoon.
1: Begrijp ik.
0: Ja, en ik denk dat je dit wel weet. Oké. Brazilianen krijgen een vage noodmelding. Waar gaat deze noodmelding van? De noodmelding was dus niet echt. En ik hoefde hier geen zorgen te maken. Maar waar ging het over?
1: Ja, nee. Nee, ik heb het wel gehoord, maar ik weet het niet meer.
0: Een aanval van buitenaardse wezens. Sorry. Ja, want in de nacht van vrijdag op zaterdag... ging er een vreemde noodmelding rond op de telefoon... waarin stond dat er een aanval van buitenaardse wezens plaatsvond... en waarschijnlijk in het alarmsysteem van de overheid gewoon was gehackt.
1: Klopt, dat was net...
0: Ja, dat denk ik niet, dat weet ik denk ik wel zeker. Want het is echt niet denk ik dat de overheid denkt... yo, laten we iedereen bang maken met buitenaardse wezens.
1: Of de aliens hebben het gehackt en die hebben het zelf uitgestuurd.
0: Ja, dat kan ook.
1: Alles is mogelijk.
0: Ja.
1: Goed, dat blijkt weer. Ik hou inderdaad niet bezig met het nieuws.
0: Ja.
1: Daarentegen die van GTA wist ik dan weer net wel. Maar ja. GTA 6 en zoveel dingen fout mee.
0: Ja, nu is het weer mijn beurt denk ik om heel erg veel op te letten. Want volgende week ben ik weer de Sjaak.
1: Succes. Ja, mij niet gezien.
0: Nee.
1: Wat we wel zien is wat extra muziek. En dan komen ze zo meteen terug met nutteloze feitjes van vandaag.
0: Ja.
1: Ik hoop dat hij leuk is.
0: Jawel.

0: Ja.
1: Volgens mij, omdat ik het heb gezegd, ze zijn helemaal in de Halloween-sfeer.
0: Ja, sorry. Ik dacht ineens aan bepaalde snoepjes. Maar kijk, je kan in Nederland... Oké, even heel, ik ga even heel kort dit
1: uitleggen. Ja, ga je goed.
0: In Nederland kan je Amerikaanse snoep kopen. Ten eerste is het super duur. En nooit degene die ik wil. En ik ben nog nooit in Amerika geweest. Dus ja, weet je.
1: Een keer bedrijfsuitje naar Amerika voor een teambonding exercise.
0: Ja, dat zou
1: het. Dat is te declareren, toch? Ja.
0: Ga ik allemaal snoepjes mee. Ik koop gewoon een koffer. Neem ik gewoon 2 shirts, 2 onderbroeken mee. I don't care. En dan gewoon mijn hele koffer vol. Met ook... Oh, weet je wat ik nou echt... Weet je waar ik echt fan van ben? Van Goldfish.
1: Oh, oh god.
0: Ik weet niet of jullie dat kennen. Ja. Dat zijn een soort chipkoekjesachtig ertussenin. Zo groot, visvorm. Je hebt kaas en... Oh. Een vriendin van mij die is er ook in Amerika geweest. Die heeft er 2 kilo meegenomen. Het was binnen een week op.
1: Bedenk je kaasstukjes, maar dan in visvorm?
0: Ja, maar wel lekkerder.
1: Ja, het is lekkerder, maar dat is een beetje hoe je het kan beschrijven.
0: Want er zitten andere stoffen in die, ik denk dat,
1: maar, die hier in Nederland niet mogen.
0: Nee. Anyway, we hebben weer het nutteloos feitje van de dag. Ja, en ik heb een beetje weer een dierenfeitje voor jou, Just.
1: Altijd leuk.
0: Ja, en ik wist dit toevallig, maar ik ben benieuwd of jij en de mensen thuis dit ook wisten. Want ja, je hebt er niet heel veel aan, maar ik kon toch wel cool zijn met mensen door dit gewoon te vertellen. Want een gans verliest al zijn slagpennen tegelijk tijdens de rui, waardoor hij tijdelijk niet kan vliegen.
1: Dat is niet handig.
0: Nee.
1: Daarentegen, een gans zien vliegen is überhaupt al raar 9 van de 10 keer.
0: Vind je?
1: Ja, het ziet er heel raar uit. Nou, die beesten zijn zo lomp.
0: Kijk, ik wist wel dat slagpennen bij ganzen... Ja, dat zijn bepaalde veren. Ook als je thuis vogels hebt, zijn dat de veren die je doorknipt. Als je niet wilt dat je vogel kan vliegen. En dat doet geen pijn en daar voelen ze niks van. Het is alleen dat ze niet kunnen vliegen. Maar ik wist niet dat te maken had met de rui. Ik dacht, ze vallen uit. Maar een gans in de rui. Sorry, ik zie dan gewoon een hond voor, weet je?
1: Ja, ja.
0: Dan gaat een kale gans.
1: Nou, ik persoonlijk wist het niet.
0: Nee.
1: En ik denk de rest eigenlijk ook niet echt.
0: Maar ja. Dit geldt niet alleen bij de gans. Dit geldt voor bij heel veel gevogelte. Niet alle vogels, maar wel veel gevogelte.
1: Oké. Ja. Dus heel veel vogels. Überhaupt de rui.
0: Ja.
1: Het is...
0: En dat is wel, dat weet ik dan tevoren weer wel. Bij ganzen vallen ze uit, want bij jonkies zie je vaak wat meer vacht van ganzen.
1: Ja, dat is donzig meer.
0: Ja, en de fase, dat gaat echt bij ganzen zo snel, vind ik zo bizar, dat die van een grijs naar echt gans gaat. Want een jonkie gans is vaak grijs. Dat is de tijd dat ze uitvallen. Dat weet ik dan ook weer. Oh ja. Verder, ik heb niks met ganzen hoor. Maar...
1: Dus, ik wil zeggen, 2-1 ganzenfeitje.
0: Ja, ja. Dat was mijn nutteloos feitje van vandaag.
1: Heerlijk. We gaan lekker door naar de muziek en dan komen ze meteen terug om te laten weten wat je in de 2 uur kan verwachten.

0: Ja. En dat brengt ons alweer aan het einde van het eerste uur van Vallen Opstaan.
1: Yippie. En dat betekent weer een uurtje dichter bij de hitte.
0: Ja, jongens, blijf lekker positief vandaag. Daarvoor ben ik hier vandaag. Ik die een keer positief is. Dat komt niet veel voor.
1: Jij bent positief, want ik ben de realistische kant. Ja.
0: Nou, wat kun je nog allemaal van ons verwachten? We gaan straks, na het nieuws, de powerplaat voor volgende week bekendmaken. We gaan nog... Ik heb nog wat muzieknieuws voor jullie. Ik heb nog hetzelfde woord, ander nummer. En nog veel meer. Dus ik hoor geen reden om met jouw vingers aan de knoppen te zitten. En gewoon lekker blijven luisteren.
1: Inderdaad. We gaan lekker terug even naar wat muziek. Voordat we gaan kijken wat nou precies het weer en verkeer gaat worden. Ik kan je vertellen, vanaf 1 uur is het het warmste van de dag. Dus blijf dan vooral binnen.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Nederland heeft vannacht met 3-1 van Tunesië gewonnen. Oranje kwam al heel snel op een 1-0 voorsprong. Dat was na 2 minuten en 21 seconden door een eigen doelpunt van Tunesië. Door deze winst is Nederland nu groepswinnaar. De volgende wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts tegen Marokko. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files op dit moment. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert gebeurde er in alle vroegte al een ongeluk. De weg is zelfs even dicht geweest, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Bij Kuik ook een ongeluk. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: weet je wat ook deze week heel bijzonder was? Is dat gisteren hadden wij twee nummers die op nummer 2 stonden.
1: Oh.
0: Dat vind ik echt heel knap. Ik denk niet dat dit iets is wat...
1: Gebeurt niet vaak.
0: Nee. Maar ja, en degene die jij kent, denk niet eens dat we daarmee beginnen.
1: Nee.
0: Want we beginnen natuurlijk op plek nummer 3.
1: Ja, en dat is Lose Myself, blijkbaar. Ja,
0: en dat doen wij vandaag ook in de hitte.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het toch wel een goed nummer. En ja, heb je hier nou op gestemd, dat vind ik jammer. Geen probleem, want je hoort hem af en toe hier toch nog wel een keer voorbij komen.
1: Inderdaad. Dus nu, de Bauza met Lose Myself.
0: Ja.

0: Ja, ik vind dit dus toch echt wel een heel goed nummer.
1: Ik ben verbaasd dat hij op nummer 3 staat.
0: Ja, weet je, ik ga je nog even wat grappig vertellen over dit nummer. Dit nummer, de artiesten noemen dit zelf Noorse techno.
1: Dat hoor ik er nou niet in.
0: Of Fins, ik weet niet meer. Noorse Fins, sorry. Maar techno. Nee,
1: het techno gedeelte hoor ik er niet in.
0: Snap je? Snap je?
1: Ik wil zeggen, het Noorse of Fins maakt hem niet heel veel uit. Maar
0: techno. Nee. Techno
1: dit is
0: ons,
1: pop.
0: Ons. Ja, nou, dan komen we alweer aan bij de nummer 2. Ja, en het is het nummer wat ook hier heel dichtbij vandaan komt. Ja. Van onze buren. Ja, en het gaat over dat je goed genoeg bent. Een hele mooie boodschap. Maar dit nummer is toch niet goed genoeg.
1: Nee. En ja. Zoals ik zei, één van de nummers kende ik. En dat was dit nummer.
0: Ja, als je dit niet eerder hebt gehoord, jongens...
1: TikTok.
0: Niet eens alleen TikTok, want zelfs, ik ben niet echt, ik heb al TikTok, maar ik ben geen diehard TikTok gebruiker. Maar zelfs op nieuwsdingen gebruik je het zelfs nu als achtergrondbandje.
1: Ja, ik heb het ook voorbij gekomen als advertenties.
0: Ja, het wordt, en de boodschap is heel goed,
1: maar
0: ik vind er wel wat van. Ja, en je hoort hem toch nog...
1: Minimaal 1 keer.
0: Vanmiddag ook nog.
1: Ja, dat ook.
0: Ja.
1: Dus ja, goed genoeg.
0: Ja.
1: Maar dit keer dus even niet.

0: Ja, dat was de nummer 2.
1: Ja, waar jij nu net wat meer over hebt geleerd.
0: Ja.
1: Want voor de mensen die niet weten of geen TikTok hebben of wat dan ook, dit nummer gebruikt dus sowieso AI.
0: Ja.
1: Het is gevoice sampled uit Family Guy. Want Cleveland heeft een zoon die heet Junior. En Junior's Duitse voice actor heeft een keer gezegd: Doe is goed genoeg. Oftewel, je bent goed genoeg. Dat is gesampled, AI eroverheen gegooid, meer effecten. En dan krijg je het nummer Doe is goed genoeg.
0: Ja.
1: Maar niet goed genoeg dus om bouwplaat te worden.
0: Nee, want op nummer 1 staat het overgebleven nummer. Sorry. Dat is aan Trust Garden van Helin. Ja, en dat is wel een overduidelijke winnaar. Want wat ik voorbij zag komen was wel meer dan 70% die op Helin heeft gestemd. Dus tot aankomende zondag hoor je nog wel Des Fleurs. Maar vanaf maandag hoor jij elk 2 uur. Ja, 2 uur hoor jij volgende week Helin met Trust Garden.
1: Nou, dan gaan wij gefeliciteerd. Nou, wij gaan lekker ermee beginnen.
0: Ja.
1: Of in ieder geval het nummer lekker vaak draaien.

0: heel eerlijk, het laatste waar noten toe behoort, denk ik aan een ochtendshow. Van, hallo en welkom.
1: Ja, weet je wat ik wel heel erg vind bij dit nummer? En daar, dat is niet elke powerplaat. Ik vind het wel als je dit in de ochtend... Kijk, ik zit in de ochtendshow, dus ik denk aan de ochtenden. Mm-hmm. Als je dit dan hoort, het is wel lekker een opstaan. Het is niet gelijk van boom in your face, maar het is ook niet van ik kan weer in slaap vallen. Het is wel lekker van...
0: Het is van, ah oh ja, we zijn
1: ik
0: weer
1: Ik zou hem ook als
0: wakker.
1: Wekker gebruiken.
0: Ja.
1: En dat is voor mij, luister, een wekker vind ik een compliment, want ik haat wekkers. Maar ik denk als ik dit met een als wekker zou doen, dat ik veel vrolijker wakker word.
0: Okay.
1: Dan dat ik en er doorheen slaap. Okay. Maar ik denk als ik, dan word ik zo dansend wakker, weet je, zo net in zo'n film. Zo.
0: Oké, dus even tussendoor. Je zegt, een wekker is een compliment. En je volgt het op met, ik haat wekkers.
1: Ja, maar ik bedoel meer van, dan heb ik een keer een leuke wekker. Want ik zie dan vorm dat je in zo'n film, zo'n begin van zo'n film, zo, dat iemand, ja, ken je wel de klassiek, dat ze dan dansen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik denk dat ik dan ook zo met die schouders zo.
0: Ken jij Shaun of the Dead?
1: Nee.
0: Goed, anywho. Yes. Nee, dat is ook een nummer en daar begint lekker met muziek.
1: Ja, snap je? Ik zie hem wel zo'n ochtend niet meer verslapen. Gewoon, yeah!
0: Daarentegen, kijk Shaun of the Dead, geweldige film.
1: Ga ik doen.
0: Oké, wij gaan lekker door naar een Pellet Cleanser.
1: Ja, en jij mag die vandaag voor mij kiezen.
0: Het is Calvin Harris en Dua Lipa met One Kiss.
1: Oh, leuk.
0: Inderdaad. Dus wij gaan lekker lekker pellet cleansen. Misschien even ergens in de wind staan.
1: Ja.
0: En dan komen ze zo meteen terug
1: naast met verkeer.
0: Het verkeer alweer. Ja. Want ja, dat gaat ook weer
1: snel,
0: door.
1: Snel, jongens.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files op dit moment. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert gebeurde er in alle vroegte al een ongeluk. De weg is zelfs even dicht geweest, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Bij Kuik ook een ongeluk. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechterrijstrook dicht en dat kost je daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, nou, het valt me nog wel mee hoe druk ze op de weg. Ik had eigenlijk verwacht dat er geen file zou staan, want waarom zit je in de auto in dit weer, jongens?
1: Voor de airco.
0: Ja, dat kan ook wel. Ja, maar dan zou ik echt stil gaan staan, dan zou ik zo stoelen achter.
1: Ja, maar dan gaat je auto van leeg. Ja,
0: maar je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan hier op Kill Power Radio. Ik ben Anieke en ik zit hier vandaag samen met Justin.
2: Hallo,
0: yay! Ja, en ik heb weer wat muzieknieuws voor jullie. Ja, jullie kennen mij hoop ik ondertussen wel. En ik en muziek. Ja, want er is wat binnengekomen. Namelijk dat Jay-Z... Weet je wie Jay-Z is?
1: Een artiest.
0: Jay-Z is ook wel de man van Beyoncé. Maar inderdaad ook een artiest. Komt binnenkort met een 8-delige documentaire op HBO Max. Ja, en in de reeks blikt de rapper terug samen met zijn producer op zijn carrière. En het moet dit najaar al in première gaan.
1: Nee, ik zorg je gelijk te denken allemaal wat hij al in zijn leven inderdaad heeft gedaan.
0: Weet jij wat ik aan het denken ben? waar ik gelijk aan denk? Hij is al best wel beleefd. Ik ga even opzoeken hoe oud Jay-Z is. Ja,
1: hoe oud is Jay-Z?
0: Jay-Z is...
1: Die gaat ook weer jaren.
0: 56. Dit dacht ik al, want waarom gaat hij terugkijken op zijn carrière? Is dit het teken dat er nog maar iets uitkomt en dat hij stopt?
1: Oeh, dat kan heel goed.
0: Want waarom zou je een 8-delige documentaire... Snap je waar ik vandaan kom?
1: Ja, nee, ik weet precies waar je heen gaat.
0: Ja, ja.
1: En dan kan het, ja, maar kan natuurlijk ook weer hetzelfde zijn als Snoop Dogg. Ja, ik ga retireren en dan verschijnt hij overal nergens in.
0: Ja, maar het is Snoop Dogg.
1: Klopt.
0: Maar ik heb nog wat, want Lionel Richie, ken je die?
1: Ja.
0: Ja, nou, die is dus begonnen met een nieuwe tour. Mind you, Richie is 77 jaar.
1: Zo oud alweer, joh.
0: Hij is 77 jaar. Maar hij is onwel geworden en heeft daarom al het eerste concert van zijn tour af moeten zeggen. Oh. Ja, dus...
1: Ja, leeftijd, hè?
0: 77. Ik vind het knap dat je het ook durft om op je 77ste nog een performance neer te zetten. Want hij gaat niet zitten. Hij doet wel wat. Hij gaat ook niet uit binnen dansen. Maar dat je dat lichamelijk probeert, vind ik echt knap, hè? Want je bent oud.
1: Ja, nee, inderdaad.
0: Bijna 80.
1: Daartegen, ik heb letterlijk de grijze golf op het podium staan. Oftewel, Guns N' Roses.
0: Ben je er geweest?
1: Ik ben bij Guns N' Roses geweest. En die zijn ook heel erg op leeftijd, kan ik je vertellen. Heel eerlijk. Het beste...
0: ben je vorige week geweest?
1: Nee, niet. Okay, een paar geleden. Maar ik heb gehoord ook daarvan. Slash is de enige groei nog aan de band.
0: Ja, want vorige week hadden hun daar inderdaad ook 2 concerten in de Ziggo Dome. En ik begreep dus dat donderdags was die...
1: Perfect.
0: Zaterdag stond Mickey Mouse op het podium. Althans, donderdagavond op het laatst begreep ik ook Mickey Mouse. Maar zaterdag... Dus er waren wat mensen die zeiden, oh, het is heel goed. En toen volgende dag, toen ze nuchter waren... kwamen ze eens achter, oh ja, misschien was ik gewoon niet nuchter. Dat begreep ik uit de betrouwbare bronnen.
1: Ja, maar op een gegeven moment is het ook gewoon, ze worden oud.
0: Ja.
1: En dat is...
0: Ja, maar ja, we gaan lekker door naar de muziek. En dan komt er iets heel leuks, namelijk hetzelfde woord, ander nummer. En dan ga ik jullie weer wat meer vertellen.
1: Gezellig.
0: Yes.

0: Kom terug!
1: Ja, verdwaald raar in muziek is best wel passend.
0: Ja.
1: Want we gaan naar hetzelfde woord, ander nummer.
0: Ja, en elke week verzin ik een woord en gaan wij op zoek naar twee titels waarin dat woord staat. Mag hetzelfde taal zijn, andere taal, waar we. Maakt niet uit. Daar ga ik wat over vertellen en dan draaien ze allebei. En deze dag, ik heb zo'n toepasselijk woord, want dit jaar kijk ik naar uit.
1: Weekend.
0: Rain.
1: Ah, fair enough.
0: Ja. Oké, ik heb twee, vind ik wel, hele goede nummers uitgekozen. We gaan lekker terug in de tijd, as always bij mij. We gaan namelijk naar Prince, Purple Rain. Daar begin ik even mee.
1: Heerlijk nummer.
0: Ja, want heel veel mensen dus niet weten is dat de basis van Purple Rain live is opgenomen tijdens een concert. Ja, het is dus niet per se alleen in de studio opgenomen. Er zit dus ook echt een geluid in wat live is. En dat hoor je bijna niet terug.
1: Okay.
0: En voordat Prince het nummer durfde uit te brengen, was hij doodsbang dat hij onbewust plagiaat had gepleegd. Ja, want hij vond de akkoorden en de sfeer namelijk heel erg lijken op een megahit Faithfully van de Amerikaanse rockband The Journey.
1: Ja, nee, en als
0: ik ken
1: je
0: het nummer
1: zegt,
0: niet.
1: Nee, als je het zegt, klinkt er wel een klein beetje inderdaad.
0: Ja, en toen het nummer in 1984 werd uitgebracht, ontplofte de radio wereldwijd. Want ja, de radio's draaien deze single massaal. Maar het albumversie draaien en die duurt dus 8 minuten en 45 seconden.
1: Ja, iets te lang voor de radio.
0: En die hebben ze dus wel heel lang gedraaid. En hij heeft Espres heel erg lang gewacht met de... Ja, hoe zeg je dat? Radio edit?
1: Ja, radio edit. In ieder geval de geëdite versie waar die iets korter is.
0: Ja, want hoe meer speeltijd, hoe meer ktsing, ktsing. Ja. Maar daar tegenover heb ik dit is wel van mijn favoriet. Namelijk Rain van de Beatles. Ja. Want Rain bevat een primeur in de popmuziek. Het is namelijk het eerste, allereerste commerciële nummer waarin achterstevoren afgespeelde zang te horen is. Ja.
1: Oké.
0: Wat is heel... De Beatles, ja, ik hou er heel erg van. De Beatles zijn dus met twee dingen als eerst geweest. Zowel zang als muziek. Achtervoren als spelen. Ik weet even niet meer over welk nummer dat was. Maar ze hebben ook een nummer uitgebracht. Wat niet opvalt dat achterstevoren is. Behalve als je muziekkennis hebt. Als in, hoe zeg je dat? Instrument. Ja.
1: Ja.
0: Of als je bewust gaat luisteren. En het klinkt altijd heel goed. Ik vind dat toch wel heel knap. En in de tekst is een soort filosofische sneer naar de mensen die klagen. Als de zon schijnt, kruipen ze in de schaduw en jagen ze naar verkoeling. En als het regent, rennen ze in paniek weg naar binnen. Ja, perfect voor nu, want ik snap hem wel. En Lennon zingt heel relaxed dat het hem allemaal niks uitmaakt. Want hij zingt namelijk... I can show you that when the rain starts to fall, everything is the same. I don't mind. En het weer zit volgens hem gewoon tussen je oren.
1: En dat is ook wel gedeeltelijk zo. Daarentegen, deze hitte zit totaal niet alleen tussen mijn oren.
0: Dus, jongens, als je dit hoort, drink wat. Ja. Dit is je reminder.
1: Drink.
0: Want water. Als je dorst hebt, is het te laat.
1: Ik wil zeggen, wel ook inderdaad water drinken. Niet aan de bier gaan beginnen gelijk.
0: Dus, we gaan nu voor jou draaien. Eerst komen we in met de Purple Rain. En dan eindigen we met de Beatles met Rain.
1: En daarna gaan we al direct door naar het derde uur.
0: Oh, yes!
1: Bijna. Maar het betekent ook dat het steeds warmer gaat worden.
0: Ja. Yeah.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files op dit moment. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert gebeurde er in alle vroegte al een ongeluk. De weg is zelfs even dicht geweest, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Bij Kuik ook een ongeluk. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ja, en dat betekent dat we alweer bij het derde uur zijn. Oh, yeah.
1: Het is heel warm. Sorry, jongens.
0: Ja.
1: Ik zal een raampje de volgende keer opzetten.
0: Nee, doe maar niet. Want dan wordt het nog warmer.
1: Inderdaad.
0: Maar het is bijna weekend. Het is namelijk vrijdag. Ik denk dat iedereen dat wel weet. En dat betekent dat ik nog een paar overleving tips voor jou heb om deze werkdag
1: door te komen. Ten eerste, heb een fles water naast je.
0: Ja. Ten tweede.
1: Is überhaupt al goed, hè? Gewoon lekker veel water drinken.
0: Ga op tijd naar huis en dan wat je thuis kan doen, doe dat thuis. Punt.
1: Inderdaad.
0: Heb ik nog meer tips?
1: Als derde. Neem.
0: Ga met collega's praten en praat niet over werk.
1: Ja. En vooral.
0: Maar ook niet te lang over onzin, want dat is ook niet goed.
1: Nee, en ook vooral, denk niet te veel over

0: En gaan dollen.
1: Als het mogelijk is, koop zo'n handfan of zo'n fan die op je bureau kan zitten.
0: Ja, maar laat mensen die er meer nut aan hebben voor met het kopen, gun die oudjes eerst een ventilator. En succes met de ventilator kopen, want je kan ze nergens meer halen.
1: Klopt.
0: Zelfs online niet.
1: Nee.
0: En als je denkt, waarom duurt je post lang? Dit weet ik ook toevallig. Postbodes die mogen nu alle pakketjes naar een punt brengen. Ze lopen niet langs de deuren.
1: Dat is ook wel te begrijpen. Maar, laatste overlevingstip.
0: Ja.
1: Koop de dingen voor tegen de kou in de zomer. Koop de dingen tegen de warmte in de winter.
0: Ik heb nog een overlevingstips. Zet lekker de hele dag Culpa Radio aan, want dan hoor je lekkere muziek.
1: Inderdaad.
0: Ik knip ook zo. Ja.
1: Nou, en dat zijn toch weer heel veel extra tips.
0: Ja.
1: Gratis en voor niets.
0: Lekker.
1: Dan gaan we lekker terug naar muziek. En dan gaan we zo meteen je door het sportnieuws heen trekken.
0: Ja. Jij mag dat lekker gaan doen.
1: Ik mag het gaan doen. Nou, we gaan maar kijken wat ik kan vinden.
0: Yes.
1: Maar eerst, de Black Eyed Peas. Don't funk with my heart.

0: En daar zijn we.
1: Ja.
0: Want het is tijd voor sportnieuws.
1: Yay! Want er gebeurt veel altijd in de sportwereld.
0: Ja. En we gaan maar beginnen gelijk met wat er is gebeurd afgelopen nacht. Nederland speelde natuurlijk.
1: Ja.
0: Om 1 uur 's ochtends. En dat was voor ons wel vroeg. Dus uiteindelijk blijkt het dus dat Nederland 3-1 heeft gewonnen van Tunesië. Daarmee betekent het tot wij als eerste uit Pool F komen.
1: Yes!
0: En dat betekent ook dat we gelijk tegen Marokko mogen gaan voetballen in de knock-outfase. Gaat interessant worden. Ik heb geen idee hoe het gaat.
1: Ja, goed. Het wordt leuk. Iedereen lekker gezellig met elkaar kijken.
0: Ja, dat hoop ik. En inderdaad vooral gezellig. Maar Nederland kwam vroeg al voorsprong met 1-0. Eigen doelpunt van Tunesië.
1: Geen idee. Ik geloof je zo kunnen kijken.
0: Maar nee, Nederland heeft het redelijk goed gedaan. In ieder geval in de poolfase. Naast die eerdere wedstrijd tegen Japan. Daar gaan we het niet over hebben. Maar voor de rest dus inderdaad Marokko. Maandag op dinsdagnacht om 3 uur 's ochtends. Ik hoop dat mensen niet hoeven te werken dinsdag.
1: Nou, dan zet ik mijn wekker een keer een uur eerder voordat ik hier ben komen leden. Terugreis kijken. Heenreis kijken.
0: Ik denk dat jij... inderdaad. Ik wil zeggen, ik denk dat je wel wakker bent van het kabaal. Als er een doelpunt ergens valt.
1: Ja, geen idee.
0: We gaan het zien. Dan, het Wimbledon is er ook op bezig. Ofwel het tennistoernooi der tennistoernoois. En Venus Williams hebben al lekker samengewerkt. Jammer genoeg werd ze wel samen met haar 25 jaar jongere partner al in de tweede ronde van het doodspel uitgeschakeld. Dus nummer 1 tennister van de wereld is al snel daaruit.
1: Oh.
0: Enkelspel won ze wel in juli vorig jaar. En het eerste eengetij sinds haar terugkeer is dit. Dus het is best wel jammer dat ze heel snel eruit is. Over best verbazend. Ik ga niet zeggen of het door haar komt of door iemand anders, want ik heb de hele wedstrijd niet gezien. Maar ze heeft uiteindelijk 6-3 en 6-2 verloren. Als mensen niet weten hoe tennis scoren werkt.
1: Nee.
0: Eerst speel je dus tussen... Eerst het best van 5, dat is 1 ronde.
1: Ja.
0: En dat betekent dus dat je dan best van 3 in totaal moet gaan spelen.
1: Ja.
0: Maar dan heb je dus ook eerst in die best van 5... moet je dus eerst... 3 punten krijgen. Dus 3 sets.
1: Ik snap er nu al geen bal meer van.
0: Tennis is vaag, oké.
1: Ja, lekker door.
0: Nou ja, ga lekker door. Dat is het.
1: Oh, was dat het dan?
0: Ja, het is te warm voor sport.
1: Ja, en ik vind het dat toch wel iconisch. Dat hier code rood warmte. En dat vannacht de vraag was, wordt het uitgesteld door code rood storm. Gelukkig is volgens mij uiteindelijk niet uitgesteld, dacht ik.
0: Nee, inderdaad.
1: Ik weet het niet, ik was niet aan het kijken. Ik wil goed slapen.
0: Maar ja. Het weer speelt een heel grote rol in alle sporten op het moment.
1: Nou, ik denk wel in heel de wereld. Heel Europa in ieder geval. Wist je dat het vandaag... Oké, sorry, maar ik vind het echt wel interessant. In Pakistan, dat is een van de, volgens mij is dat het kleinste land zoals ter wereld. Of een van, of voor Europa, geen idee. Daar wordt het vandaag, verwachten ze, 48 graden.
0: Ik heb 43 graden gehad toen ik in Egypte op vakantie was.
1: Ja.
0: Is ook niet fijn.
1: Maar weet je wat is? Kijk, 30 graden hier is echt kidding. Maar 30 graden in Turkije, het ligt heel erg aan waar. Hier is het heel benauwd. En ik weet toevallig dat het in Pakistan heel veel tegel is. Dus ik ben benieuwd. Maar ja, daar komen we ooit wel achter.
0: Ja, we wensen in ieder geval veel succes.
1: Ja.
0: Wij gaan terug naar de muziek.
1: Yes!
0: En dan komen we alweer aan bij het verkeer.
1: Ja, gaat snel jongens.
0: Veel te snel.

0: Ja, we zijn alweer bij het laatste half uur, jongens.
1: Ja. Nou, ik kan je vertellen. Het is dat er geen badje hier onder mijn voet staat. Anders kon je denk ik een zwembad vullen.
0: Ah, oh, fijn. Ja, ik heb nergens last van.
1: Ja, nee, raar. Voor mensen die niet kunnen kijken. Danique heeft heerlijk een fan achter haar staan.
0: Ja.
1: En ik sta en vol
0: ik
1: voor
0: heel,
1: vijf schermen.
0: Heel egoïstisch, recht naar mezelf toe gestuurd.
1: Dat is ook de reden waarom de camera niet op mij staat vandaag. Want je kan letterlijk jezelf terugzien.
0: Next.
1: Open voorhoofd. Anywho. Drie van vandaag.
0: Too much information.
1: Ja, valt reuze mee. Nee.
0: Ja, ik heb weer drie nutteloze feitjes waar jij bij nu de blitz kan zijn bij het koffiezetapparaat. Maar eigenlijk hoop ik dat je niet bij het koffiezetapparaat staat. Want of dat je daar aan het genieten bent van de heese hitte. Of dat wie gaat in deze warmte koffie drinken, zou ik ook raar vinden. Dus, vandaag kan je hem vertellen tijdens het water drinken.
1: Tijdens de mandatory waterbreak elke 15 minuten.
0: En, want het zijn drie interessante weetjes. Ja, of jij ze interessant vindt, dat weet ik niet. Maar ik vind dit interessant. Oké, nummer 1. Ik ga het vooral hebben over dieren trouwens. Krekels werken als thermometer. Hoe warmer het is, hoe sneller ze chirpen.
1: Dat is interessant.
0: Ik vind dit, ik wist het zelf dus ook niet. En gisteren stond ik nog op het balkon, want daar is het bij ons heel erg cool. Want daar staat gewoon heel veel wind. Mm-hmm. Zei ik nog tegen mijn vader van, yo, ik hoor echt heel hard krekels, alsof ik op vakantie ben. Maar nu snap ik ineens waarom ik dat zo hoorde.
1: Interessant. Ja, het is ook, ik vraag me ook waarom überhaupt. Ja. Is het voor verkoeling voor, zeg ik eens?
0: Ik heb geen idee.
1: We gaan het zoeken.
0: Ja, oké. Okay, volgende. Rendieren. Ja, dan denk je dat winter. Maar luister, laatste en haven. In de zomer hebben rendieren gouden ogen door het constante daglicht. En in de winter worden ze diep blauw.
1: Nou.
0: Dat vind ik wel cool.
1: Dat is wel gaaf.
0: Maar als dat...
1: Zou jij oogkleuren zullen we veranderen gebaseerd op het weer?
0: Dat gebeurt bij mij al. Ik heb best wel hele lichte blauwe ogen. En daardoor is het in de zomer bij mij echt heel licht. En in de winter ook wel licht, maar veel minder. Dus ik heb dat eigen soort van al.
1: Gaaf.
0: Ja.
1: Ik bedoel er meer echt dat ik gewoon paars neer stormt.
0: Nee. Ik ging dus een keer filter uittesten met dat bruine oog zou hebben. Dan zie ik er echt heel erg eng uit. Dus ik een demon ben of zo. Ja, maar dat ben ik gewoon niet gewend.
1: Oranje voor Halloween?
0: Nee. Nee. Ja, oké, ik maak er trouwens 4 van, plaats van 3.
1: Oké.
0: Koala's knuffelen bomen in de zomer. Ja, dat weet iedereen. Maar de reden waarom ze dit doen, komt omdat de stammen wel tot 9 graden koeler zijn in de lucht. Jongens, stop niet allemaal gelijk naar de boom rennen. Ja, dit vind ik...
1: Is een fijn feitje, dus als je wil afkoelen, klim een boom.
0: Ik snap ineens waarom bomenknuffelaars bestaan. Oh, sorry, nee. Ik kan echt niet zeggen, ik knuffel soms ook een boom. Vraag me niet waarom, maar dat doe ik gewoon soms random.
1: Het verbaast me niet.
0: Wauw. Oké, en nu heb ik... Dit is geen nutteloos feitje, dit is een heel belangrijk feitje. Honden zweten alleen via hun pootkussentjes. De rest van de warmte raken ze kwijt door te hijgen. En waarom ik dit belangrijk vind, is met deze hitte... Laat je hond niet uit. Ik bedoel niet, laat hem helemaal niet uit. Voor heel vroeg of heel laat... En als je hem overdag moet natuurlijk ook weer plassen. Laat hem op gras lopen. Niks, geen tegel, geen asfalt. Want ze verbranden hun poten. En ook al maak je het nat, al doe je sokjes aan. Dat is levensgevaarlijk voor die dieren. Ook geldt over katten. Laat je katten binnen. Als je denkt, dat is binnen warm. Ja, maar dat is gewoon beter. En doe korte rondjes. Laat ze natuurlijk wel uit. Maar laat ze niet rennen. Helemaal niet nu naast je fiets. Want dat heb ik dus vanochtend ook gezien. Dat vond ik heel erg. In dit weer.
1: Dat is inderdaad redelijk raar.
0: Ja. Nou, dat waren mijn wel nuttige en de rest niet zo nuttige feiten van vannacht. En ik hoop dat jij hier heel erg de blitz mee kan zijn, net als ik.
1: Ik hoop het ook. We gaan door naar de muziek. En dan komen ze meteen terug met de verzoekjes. En volgens mij hebben we al wat binnen.
0: Ja, laat het anders nog weten.
1: Inderdaad. Maar eerst een hele mooie dag van Jane.

0: het laatste kwartiertje.
1: Yay, of niet? Ja, voor. Yeah, kijk, ik vind het wel even lekker, even. Want dan kan ik zo eventjes. Ja, eigenlijk niet. Ik moet nog veel doen daar van. Maar voor jullie is wel jammer. Maar eigenlijk ook het chill. Want wat dit betekent is dat wij straks om 10 uur doorgaan naar de playlist. Zo, snap je? Warmte, sorry. Warmte.
0: Maar ja, daarvoor hebben we eerst nog verzoekjes. En we hebben er twee.
1: Ja. We hebben van Sebastiaan toren gekregen. Ik wil graag Mr. Blue Sky horen. Banger. Want de lucht is zo blauw.
0: Ja.
1: Ja, en ik heb van Joelle binnen. Ik wil heel graag de birdsong van Joost horen, want ik hoorde net vogeltjes fluiten.
0: Ja, nou, dus, luister. Muziek kan heel simpel of heel diep zijn, hè?
1: Ja, en ik vind het allebei wel leuke nummers, dus ik ben er blij mee.
0: Ik ook. We gaan lekker gewoon beginnen met de birdsong.
1: Ja.
0: En dan komen we zo meteen terug, denk ik, om af te sluiten.
1: Want,
0: ja, het gaat zo snel. Maar eerst dus, Joost.

0: Ja, en toch wel een lekker nummer.
1: Met dat hele mooie nummer is het einde geworden.
0: Ja, weet je, we hebben vandaag wel wat veel lange nummers gespeeld. Ben ik wel blij mee.
1: Valt mee. 4 minuten. 4 minuten
0: ja, maar gemiddeld. Voor een ochtendshow is dat veel.
1: Ja, maar dat is wel lekker rustig.
0: Maar het zijn geen... Dit nummer duurt zo lang nummers. Het zijn wel goede nummers, vind ik.
1: Je hoort alleen maar de beste nummers hier.
0: Ja, en dit betekent, Justin, dat dit al het einde is.
1: Voor ons twee. Wij verdwijnen hierna.
0: Ik smelt.
1: Maar geen zorgen, we zijn er om 2 uur weer.
0: Ja, met vallen en opstaan.
1: Nee, gelijkspel.
0: Achteraansluiten.
1: Ook geen gelijkspel.
0: Oké, wacht. Stop, opnieuw. Om 10 uur komt GP at Work. De beste place om op te werken. Ja, als je niet werken bent, dan ga je maar wat schoonmaken. Weet ik het liggen, I don't care.
1: Smelt
0: dan
1: de zon.
0: Om 2 uur hebben wij vallen en opstaan.
1: Nee. Achteraansluiten.
0: Oh my god. En dan hebben we... Ja, zie, die ventilator is weg en ik ga helemaal gek.
1: Inderdaad. En dan om 4 uur hebben we Freaky Friday.
0: En dan vanavond om...
1: 8 uur.
0: 8 uur hebben we Moshkult. Sick. Luister het. Als je van rock, metal... Nou, vooral metal. Houdt. Ook als je van metal houdt, luister een keer. Want het is echt interessant, joh, dat verhaal erover. Het is echt niet dat je alleen maar 3 uur lang...
1: geluid wordt.
0: Ja, ik ben er fan van. Ja, dus dat was hem weer voor vandaag. En ik hoop dat jullie vandaag lekker kunnen afkoelen.
1: Blijf vooral in de schaduw. Drink genoeg water. En blijf doe voorzichtig.
0: Ja.
1: Een hele fijne dag nog. En tot vanmiddag.
0: Tot vanmiddag, jongens.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkasuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronaforen vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Laks, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. En het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Het weer nog. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Gelijkspel. Elke dinsdagavond tussen 6 en 9 het programma over vrouwen in de topsport.
1: Dag en nacht, het juiste ritme. Ah!

0: Exit Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Afgelopen nacht ontstond er onrust op Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De vlam sloeg in de pan toen bleek dat het festival vanwege de hitte wordt stopgezet. Bezoekers probeerden hekken te forceren en vernielden spullen, waarna de politie moest ingrijpen. Rond middernacht kregen de aanwezigen te horen dat het evenement is beëindigd. Bezoekers moeten voor 6 uur vanavond het terrein verlaten. Voor hen worden panelbussen ingezet. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. De Amerikaanse geologische dienst waarschuwt dat het aantal doden zelfs kan oplopen tot 10.000 of misschien wel 100.000. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in meer dan 100 jaar. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollowerveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je morgen door met Girl Power.

0: straks het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Vanwege de hitte en code rood bezorgt PostNL vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt. Omdat postbezorgers vooral te voet of op de fiets werken, is besloten de bezorging daar stil te leggen om hun gezondheid te beschermen. Rouwpost en medische post worden wel gewoon bezorgd. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Magdeburg is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanslag vielen destijds 6 doden en honderden gewonden. Vanwege de enorme omvang van de zaak werd er bij Magdeburg een grote tijdelijke rechtszaal gebouwd, zodat honderden slachtoffers, nabestaanden en geïnteresseerden het proces konden bijwonen. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollebaveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog. Vandaag geldt in een groot deel van het land een weeralarm in verband met de hitte. In het zuidoosten kan het lokaal 40 graden worden. En ook morgen is het snekheid, met in de avond vanuit het zuiden kans op stevige onweersbuien. Volgende week is het weer afgekoeld. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. De Utrechtse amateurvoetbalclub USV Hercules bevestigt dat de oudspeler Mats Grotenberg gisteren is overleden. Hij werd door een boot aangevaren toen hij aan het zwemmen was bij de Mokerplas in het noorden van Limburg. Hercules noemt Grotenberg een held en wenst zijn nabestaanden alle kracht dit verlies te dragen. Mats Grotenberg is 28 jaar oud geworden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Perzische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Een hele goede middag en welkom bij Achter Aansluiten, de fileshow om je door deze hittegolf te werken.
1: Ja, ik ben benieuwd of er veel mensen überhaupt in de file staan of dat de mensen nog lekker thuis zitten.
0: Heel eerlijk, ik denk dat mensen hun wielen vastgeplakt zitten aan het asfalt.
1: Ja. Mijn naam is Danique en ik zit hier vandaag samen met...
0: Justin. Yay. Hallo, hallo.
1: Ja, en het is vrijdag.
0: Het is vrijdag, het is warm.
1: Ja, het is wel een echte vrijdag.
0: Ja, nee, dat zeker. Het voelt zeer zeker aan alsof ik morgen op het strand lig. Ja. Jammer genoeg is dat niet het geval. Zo.
1: Maar daar later meer over. Daar komen we nog op terug. Want ja, zoals elke dag beginnen wij met de vraag aan elkaar. Waardoor wij elkaar en jullie ons ook altijd een beetje beter leren kennen. En ik vind dit wel een hele leuke vraag. Oh. Want wat is iets wat we nu heel normaal vinden, waarvan we over 50 jaar waarschijnlijk zeggen dat we dat vroeger deden, dat is echt bizar.
0: Heel eerlijk, ik denk AI. De dingen die we nu doen met AI.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk dus ook TikTok.
0: Ja, al zal er altijd wel een soort short format ding zijn.
1: Dat is hetzelfde als Musical.ly. Bijvoorbeeld, TikTok begon als Musical.ly. Nu denken we ook, wow, wat deden we daar? Maar ik denk dat eigenlijk met heel veel dingen is. Met trends, memes.
0: Ik denk dat überhaupt Musical.ly mensen niet eens meer kennen.
1: Nee.
0: Maar dat is het originele TikTok.
1: Ja.
0: Ja, we hadden Vine natuurlijk eerst.
1: Ja, dat heb ik niet meegekregen. Ik heb wel nog veel op YouTube teruggekeken.
0: Ja, nee, inderdaad. Ik heb Vine wel persoonlijk meegekregen. Was wel grappig, maar het was inderdaad puur kleine short form, 6 seconden.
1: En het lachen. Meer lachen, niet het dansen, denk ik. Niet de muziek.
0: Nee, klopt. En TikTok begon, in ieder geval Musical.ly, begon heel erg met
1: lipsynken.
0: En toen was het opeens, oh.
1: Dansen.
0: Maar hier is nu een gat de markt. Laten we het... dat je video's achter elkaar kon plaatsen. Dat je kon reageren op andere mensen.
1: Ja.
0: En dat heeft TikTok van de grond afgegooid.
1: Ja, dat is waar. Maar
0: dat probeerde het Musical.ly de andere platformen ook. Maar dat is er niet gelukt.
1: Nee. En ik denk dat ik nog wel iets weet wat we over 50 jaar denken. Wat deden we nou?
0: Oh.
1: En dat is, ik ga zo dat veel over social media. Maar ik denk dus ook Snapchat. Want ik merk nu, ik 20 ben. En ik ben pas 20. Merk ik wel dat ik denk, dit is eigenlijk zo raar dat ik elke dag een foto van mezelf stuur om een streak bij te houden. Voor wat? En dan ook die duckface erbij. Is dat wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Als dan herinneringen terugzie. Kijk, het concept is leuk voor herinneringen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het, ja.
0: Uiteindelijk blijft het, even snel een foto maken omdat ik nog net even wakker ben.
1: Ja.
0: Of iets, ik weet niet. Luister, ik heb geen idee hoe Snapchat werkt. Ik heb geen Snapchat.
1: En ik denk ook, skinny jeans. Want nu zitten wij in de wijde broekfase.
0: Ja.
1: Over een paar jaar zit je bij skinny jeans, want zo werkt dat.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk over 50 jaar hoop ik dat we nog steeds in de wijde broekfase zitten. Want ik ga nooit naar skinny jeans terug.
0: fair enough. Nee, het is inderdaad heel erg modetrends. In het algemeen zijn super vaag. Ik hoop dat driekwartse broeken lekker terugkomen. Dingen zijn heerlijk.
1: Voor alleen mannen of ook voor vrouwen? Voor iedereen?
0: Maakt mij niet uit. Die dingen zijn gewoon heel handig. Super veel zakken. En nog lekker koud.
1: Ja, ik vind het dus niet mooi. Maar ja, let maar op. Over 50 jaar zeg ik ook wel van... Yo. Zo, dan ben ik 70 trouwens. Wow. Sorry, die besef ik me niet pas. Dan ben ik ook oud.
0: Ja. Ah, het valt wel mee.
1: Ja. Nou, ik ben benieuwd wat jullie vinden. Laat het ons vooral altijd even weten. Gooi een DM'tje.
0: Inderdaad. Wij gaan lekker terug naar de muziek. En dan komen we zo meteen terug met andere dingen. Zoals de snack van de week.
1: Ja.

0: You never can say goodbye, maar nu niet. Want wij zijn hier nog steeds. Yay! Yay! Want je luistert nog steeds naar Achter Aansluiten met Justin en Aniek. Yes, yes, yes.
1: Ja,
0: en het is vrijdag. Ja, dat weet iedereen heus wel. Maar ook is het is natuurlijk lekker weer. En we gaan het over iets hebben waar we allemaal denk ik wel van houden. En dat is eten.
1: Altijd, ja. Dus, behalve als het heel warm is. Ik verlies echt mijn eetlust in deze tijd.
0: Bij mij verschilt het heel erg. Het ligt er ook aan wat voor eten. Als warm eten met warm weer is, dan krijg ik het wel weg.
1: Ja, nee, het is bij mij echt... Ik sta dan überhaupt een uur of zo voor de pit. Dus dan ben je al lekker aan het zweten. Dan heb je eindelijk de eten gemaakt. Denk van, ja, maar ik heb je eigenlijk helemaal geen trek meer.
0: Maar dat heb ik ook als het koud is.
1: Fair enough.
0: Maar jij hebt volgens mij voor ons een weer aparte of lekkere of bijzondere snack meegenomen voor de week.
1: Inderdaad, het zijn smash tacos.
0: Oké, mag ik gokje doen wat dit is?
1: Ga je gang.
0: Als ik hoor smash tacos, weet je waar ik aan moet denken? Vraag me niet waarom, maar ik moet aan een s'more denken.
1: Dus ja, jij verwacht marshmallow, chocola. Ja,
0: praat me niet waarom, maar...
1: Ik kan het begrijpen.
0: Ik denk niet dat ik in de buurt zit, maar...
1: Nee, want hier zit gehakt in.
0: Oh, ja.
1: Want je smasht namelijk een bolletje gehakt direct op een kleine tortilla. In een pan. En je bakt dan lekker aan tot het super krokant is. Een broodje tenminste. En dan heb je gewoon een smash taco.
0: Oké, nummer 1. Dat is eigenlijk hetzelfde concept als een Turks pizza.
1: Ja.
0: Nummer 2. Een taco is een schelp, geen wrap.
1: Klopt, maar tortilla is in principe ook de schelp.
0: Ja, ik vind dit al... Ik

0: hier echt discussies over voeren, hè?
1: Er zijn soft- en hardshell takels, hè?
0: Ja, maar als iemand zegt, wil je een taco, denk ik aan de gele schelp.
1: Gele maisschelp.
0: Ja. Ja. En ik vind, dus als je op een wrap eet, dan is het meer een burrito / wrap.
1: Klopt.
0: Toch?
1: Ja, ja, nou, maar zoals ik zeg, er zijn hard- en softshell taco's, dus beide kunnen. Oh. Maar wat je ook kan doen, als je denkt, ik heb geen trek in de shell, of in ieder geval, ik wil het niet in een shell hebben, want dan is het super...
0: Ja, het breekt wel, maar dat vind ik juist leuk.
1: Ja, maar wat je kan doen, is je breekt hem expres, je kookt hem mee, en dan gooi je dus mais, vlees en al het andere doorheen. Dan heb je gewoon een soort nacho-dip-achtig iets.
0: Wow, ik vind dit echt luguber. Kijk, wat ik soms doe, als ik het thuis maak, is dat ik dan de schelp door twee breek.
1: Ja.
0: En dan, dus dat je hem een soort, jou zegt, dan is een cracker dat je hem belegt. Maar er doorheen gooien, dan kan je net zo goed gewoon nachos maken.
1: Ja, maar dat doe je dan toch ook? Oké, wat is het verschil tussen een taco en nachos?
0: De inhoud.
1: Ja, maar de inhoud kan ook hetzelfde zijn.
0: Wow, dit gaat echt diep.
1: Want je kan guacamole eroverheen gooien over een taco.
0: Ja.
1: En dan gooi je wat kaas eroverheen. En wat roomsaus.
0: Ja, ik gooi altijd op mijn taco's knoflooksaus.
1: Ja, nou prima. Het is ook een soort roomsaus. Ja. En dan heb je nachos.
0: Wauw. Wow. Ik heb deze link nooit gelegd, jongens.
1: Het is precies hetzelfde, ander formaat.
0: Wow, wat intens.
1: Dus ja, wil je een smash taco maken? Gooi dus een bal gehakt op een schelp en gooi hem in de pan in. Denk je, ik heb trek in nachos. Maar doe je hetzelfde, maar dan breek je een schelp op.
0: Ja, ben benieuwd. Of mensen het gaan uittesten.
1: Ja, het is streetfood style, hè, allemaal.
0: Ja, maar ja, dat zijn tacos en alles in die trant sowieso vaak van die dingen.
1: Maar streetfood is wel het lekkerste wat er is.
0: Nee.
1: Goed streetfood, laat ik het zo.
0: Nee, ik vind het moeilijk, want ik vraag me altijd af, wat is free streetfood, wat niet. Dus ik ben het er half mee eens.
1: Ja, nee, het gaat meer inderdaad hoe het gemaakt is dan tegenover wat het is.
0: En welk gerecht.
1: Klopt.
0: Heel erg.
1: Maar streetfood dus, of in ieder geval de smash tacos, geniet ervan. Hoop ik. Wij gaan lekker terug naar de muziek en dan komen we zo meteen terug met het verkeer alweer.
0: Wow.

0: Heerlijk entwine met Cruel Man.
1: Ja, lekker. Maar jongens, ik heb nog iets heel belangrijks te melden.
0: Oh, wat heb je?
1: Ja, morgen, zaterdagmorgen, ja. 27 juni is het een hele belangrijke dag. Dan vraag jij af, wat? Ja, als je al vaker hebt geluisterd, moet je het eigenlijk ondertussen wel weten.
0: Want... Het is je verjaardag.
1: Nee, was dat niet zo.
0: Jammer.
1: Dat duurt nog even. Morgen is namelijk de finale van de Haagse Zomerint.
0: Oeh.
1: Waarin bands, die hebben al gestreden tegen anderen. En er zijn 5 bands uitgekomen die morgen in de finale staan. In de Zwarte Ruiter in Den Haag op de Grote Markt. In Den Haag, voordat je ineens Groningen staat. ze hebben allemaal een nummer geschreven. En daar maken ze mee kans om de zomerhit van Den Haag te worden.
0: En het zijn hele goede hits, hoor.
1: Het zijn hele goede. Ik heb geen kritiek erop.
0: Nee, maar
1: ook degene die niet door zijn. Ik vond dit seizoen echt wel hele goede kandidaat. Ik ben echt blij dat ik niet de jury was.
0: Ja, het zijn hele sterke kandidaten, inderdaad.
1: Want ik had echt staan huilen als ik moest kiezen van shit, ik vind het allemaal goed.
0: En dan af en toe ook tot je een band voorbij ziet komen van ja, onze drummer is ziek. Of...
1: Ja, en iedereen hielp elkaar, maar ook dat je denkt van oh nee, wat gaat hier komen? Want dan hoor je, las je het van tevoren, dan denk je oh nee. En dan zat je daar en dan denk ik, wow, nou, dit is eigenlijk best wel vet.
0: Inderdaad.
1: En daar kan je dus bij zijn. De inloop is ongeveer 7:30. We gaan om 8:00 echt beginnen, stipt. Maar als het nou nog steeds zo warm is en je hebt gezin om te komen of je kan niet, kun je ons ook altijd intunen. En dan kan je ons luisteren, kan je het beluisteren.
0: Inderdaad. We weten niet 100% zeker of de uitslag live komt, want het kan een beetje uitlopen. Ja, maandag hoor je sowieso wie er heeft gewonnen.
1: Dat beloof ik jullie. Dan ga ik jullie live verslag doen. En dan komt er ook nog een kleine recap voorbij. Hou de socials in de gaten, ook morgen. Want daar ga je ook nog dingen voorbij zien komen. En misschien tot dan. En anders veel plezier met luisteren. En als je niet komt of luistert, dan mis je echt iets, jongens. Doe het.
0: Wij gaan nog lekker naar 1 nummer. En dan komen we terug naar de files. Want het is denk ik alweer lekker druk.
1: Ja.
0: En veel te warm.

0: is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 200 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Maar ik begin op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij Twello heb je een kwartier vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht-Oost 20 minuten extra. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een half uur vertraging. Door een autobrand is de rechterreis ook afgesloten. En de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen Hellevoetsluis en de Harrievlietdam 25 minuten vertraging. Onder bezoekers aan concertatie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hey, Mac, one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: doodgaan.
1: Is that your what? Grandma's coat?
0: Tekstpoppen.
2: Wat is dat?
0: Dat betekent kaartje waar het zegt, dit is 5 euro, dit is 20 euro, omdraai. Nee. Dat wordt echt gedaan.
2: Wow.
0: Ja.
2: Wow, hè?
0: Mm-hmm. Sommige mensen.
2: Dat is een goocheltruc.
0: Ja. Sommige mensen pakken hun eigen barcode. Dus dat zegt dat een item maar 1 euro is, terwijl het 10 euro is.
2: Wow. Dit vind ik raar.
0: Ja, ik heb het nog niet gedaan. Nog niet. Ik heb het niet gedaan.
2: Ja, hier is die jongens als je hem zoekt. Justin.
0: Nee,
2: hier.
0: Ik heb het niet gedaan en ik ga het ook nooit doen.
2: Mooi.
0: Maar thrift shops zijn best wel interessant.
2: Ja.
0: Daarentegen, maak het goed schoon.
2: Ja, dat wel. Dat is gadverdomme.
0: Maar het is tijd voor muziek.
2: Ja, want ik heb weer een woord bedacht. Ja.
0: En ik heb een nummer erbij bedacht.
2: Ja, en ik kijk naar buiten en ik denk het is warm. Hm. Wat is nog meer warm? De zon, ja. Maar. Vuur!
0: Is best warm.
2: Dus, mijn woord van vandaag is vuur / fire.
0: Ja, en dat betekent dat ik ben gekomen met Firestarter van The Prodigy. Wat een heerlijk nummer is. Lekker gitaar. En het is echt nul gelul.
2: Ja, en het is ook wel, het is niet oud. Het is niet jong. Het komt uit 1996.
0: Je noemt mij net niet oud en niet jong.
2: Ja, maar weet je wat het is, Justin? Ik zou zeggen oud, dan krijg ik mensen over mijn hoofd hier zo van... dat is nog niet oud. En als ik zou zeggen, dit is echt nieuw... dan zeggen het mijn collega Romien... zo oud zijn wij nog niet, dit is al oud. Snap je? Dus,
0: je kan nooit winnen. Luister, ik ben gewoon blij met het compliment. Dat is het enige wat ik
2: zeg. Graag gedaan.
0: Dus wij gaan gewoon lekker naar de Prodigy met Firestarter. En daarna komen we zo meteen terug voor de powerplaten.
2: Yes.
0: Kan je luisteren? Heb je er toch even gewonnen?
2: Ja.

0: file met achteraansluiten op Girl Power Radio.
1: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Ja, de Powerplaf deze week. Ja. Des Fleurs.
1: Die hoor je nog tot aankomende zondag. Ja.
0: Maar dat betekent dat we een nieuw hebben voor volgende week.
1: Ja, en jullie hebben hem gestemd. Jullie hebben massaal gestemd. En om jullie toch nog even in spanning te houden, gaan we toch beginnen echt met degene die derde is geworden.
0: Ja.
1: Net aan, want er hebben twee nummers heel erg lang samen op de tweede plek gestaan. Maar ja, dit nummer is toch net derde geworden. En ik vind er wel wat van. Ik wil niet zeggen dat dit de beste was. Nee, maar ik vond dit ook niet de slechtste.
0: Het is zeer zeker een goed nummer.
1: Ja, dus maar gelukkig hoor je hem nog een keer er voorbij komen. Af en toe. Dus en als je nou niet blij bent, betekent dat dat je volgende week wel mee moet stemmen als je dat niet hebt gedaan. Dan mag je ook niet zeuren.
0: Inderdaad, dus we gaan naar nummer 3. Lose Myself van de Bouse.

0: Ja, toch echt een heerlijk nummer. Jammer dat het niet is geworden.
1: Nee, maar weet je wat het is? Kijk, als je nou jezelf hebt verloren, is het volgende nummer wat op 2 is wel een hele goede tegenhanger.
0: Ja, dat zeer zeker wel.
1: Want dat heeft wel een goede boodschap. Het is 2e geworden.
0: En het is compleet AI. Gedeeltelijk AI.
1: Ja, weet je, snap je? Ja. Kijk, hij zingt dat je goed genoeg bent. Maar dit nummer is niet goed genoeg. Dat daarom staat hij op 2.
0: Inderdaad.
1: En jongens, je hoort hem af en toe nog als je bij ons voorbij komt. Maar ik denk dat jullie hem nog heel vaak voorbij gaan horen komen in de rest van de weken. Want
0: TikTok, socials.
1: Ik word ermee doodgegooid. Zelfs in het Nederlands. Ja. Jij bent goed genoeg. Ja.
0: Ik zag een van onze postbezorgers die dat had gedaan. En toen werd er gezegd, pak je voor de deur.
1: Oh my god. Ja, nou, dus dit is nummer 2. En dan gaan we daarna lekker nummer 1 uitrollen.
0: Oh.

0: Ja, niet goed genoeg dus.
1: Nee, maar dit betekent dat we nummer 1 ook weten. En als je niet hebt geluisterd, dan weet je het niet. Maar ik neem aan dat iedereen het ondertans wel weet. Want op de nummer 1 staat Just Garner van Hylin.
0: Inderdaad. Ja, ja. En Hylin, het is een prima nummer.
1: Hylin, ik vind haar mooie stem hebben.
0: Zeker, zeker.
1: Ja, en volgende week hoor jij dus vanaf maandag dit nummer elk 2 uur een keer bij ons voorbij komen. Ja, en stream het, luister het, check het.
0: En dan betekent het dat dus volgende week heel vaak langskomt. En tot de volgende week ook gewoon 3 nieuwe keuzeplaten hebben.
1: Yes.
0: Welke die zijn, hoor je volgende week. Oeh. Maar hier dus komt Hylin.

0: het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: En welkom terug bij het tweede uur van Achteraan Sluiten. Wij helpen je nog lekker door de file en de hitte, hoop ik.
1: Ja, ik hoop eigenlijk niet door de file. Ik hoop dat je gewoon lekker thuis zit of in het zwembad.
0: Nou ja, als je dan in de file staat, zorg in ieder geval voor tot je airco gewoon goed werkt.
1: Ja.
0: En kijk uit met het verbranden van je arm.
1: En kijk überhaupt uit met in de auto stappen, dat je niet onwel wordt.
0: Klopt, inderdaad. Zorg voor ook, als je nog je auto in moet stappen, neem een fles water mee van werk.
1: Ja.
0: Of wat dan ook. Of vul een flesje, maakt niet uit. Nee. Zorg ervoor dat je gehydrateerd bent. Dit is je hydration check van vandaag.
1: Ja.
0: Gewoon
1: maar, we hebben weer tijd voor iets. En dat is namelijk de zin in een plaat. Dat is een cadeautje aan onszelf, ook aan jou. Maar voornamelijk eigenlijk toch wel aan onszelf. En vandaag mocht Justin hem een keer uitkiezen. Want ik mag het altijd. Dus ik dacht, doe een keer iemand anders. Wel aardig.
0: Inderdaad. Dus ik heb gekozen iets wat ik totaal niet kan doen op het moment. Omdat het veel te warm voor is. Just Dance.
1: En waarom heb je dit nummer gekozen?
0: Nou ja, zoals ik zei. Gewoon een keer dansen om weer dingen even los te gooien. Gewoon de moeheden van de hele week eruit te gooien. Dat gaat lekker met dansen. Daar is het nu veel te warm voor. Dus het gaat maar door de muziek via dansen.
1: Lekker.
0: Inderdaad. Dus wij gaan lekker naar Lady Gaga met Just Dance. En daarna komen we terug met de datum in hits.
1: Ja.

0: Ja, The Love Generation. Heerlijk nummer.
1: Ja, ik vind het toch altijd wel lekker. Ik zie mezelf al helemaal fietsen op de fiets. Alleen niet in dit weer vandaag.
0: Nee, die fluit komt alleen niet meer uit mijn oren.
1: Nee, dat snap ik.
0: Veel te lang hangen. Maar geen fluit deze keer.
1: Nee, want het is tijd voor deze datum in hits. En elke week kijk ik terug naar welke datum het is en welke nummer er in de afgelopen jaren of al is uitgekomen. En vandaag gaan we terug naar 1996. Voor mij heel lang geleden.
0: Voor mij ook. Ik was nog niet geboren.
1: Ja, je was min 1.
0: Ik was min 1,
1: Ik was min 10. Maar we gaan het hebben over Wannabe van de Spice Girls.
0: Oeh.
1: Ja, en ik denk dat iedereen dit wel kent. Elke generatie die kent dit denk ik wel.
0: Het blijft terugkomen.
1: Ja. Of we daar blij mee zijn of niet, dat houden we in het midden.
0: maar het is zeer zeker altijd teruggekomen.
1: Ja, en ik heb nog wat leuke info over dit nummer.
0: Geef me.
1: Wannabe is dus geschreven in 30 minuten. Ja, de basis van het nummer werd een absolute creatieve stroomvlaag. En wat binnen een half uur is geschreven, tijdens een sessie met de producers. Ja, ik vind dat toch wel knap. Ik kan al geen nummer schrijven, dus ik... maar laat staan in een half uur.
0: Er zijn heel veel hits snel geschreven, hoor.
1: Ja?
0: Ja. We Will Rock You van Queen.
1: Ja, maar dat zijn 4 woorden.
0: Ja, maar nog steeds. Plus gitaar en alles. Is ook binnen een dag geschreven.
1: Ja.
0: Dat is belachelijk.
1: Maar er is dus ook bij dit nummer een strijd geweest met het label. Want Wannabe zou oorspronkelijk helemaal niet als eerste single worden uitgebracht. Want ze vonden namelijk dat Say You'll Be There of Lofting veel cooler zouden zijn. En de meiden hielden toen echt het voet bij stuk. En dit zou hun visitekaartje moeten worden.
0: Het was maar beter ook, want heel veel mensen kennen die andere nummers helemaal niet.
1: Toen ik dit las, wist ik het. Maar voordat ik dit las, wist ik het niet. En ja, je hebt toch elke keer een beetje het nummer. Jij kan deze goed nadoen. Wat zing zeker die zieke?
0: Zeker zeggen,
1: Ja, jarenlang dachten fans dat het een diepe betekenis had. Maar Mel bekende later dat het simpelweg een betekenloos, grappig inside joke woord was. Wat tijdens het dolle in de studio is ontstaan. Ja. Dus.
0: Een nummer wat eigenlijk vrij weinig zegt dus. Maar toch lekker blijft hangen.
1: Ja, en daar mogen jullie lekker naar gaan luisteren.

0: toch lekker zitten in deze warmte.
1: Ja, nee. Ik denk dat ze ook lekker even zelf mogen gaan dansen. Maar, heel veel dansen trouwens vandaag.
0: Ja, dat wel. Maar we gaan zo naar het verkeer. Maar eerst ga ik jullie nog allemaal even een vraag stellen waar jullie vast over na kunnen denken. En dat is namelijk wat jullie irritatie is van deze week.
1: Oh, ja.
0: Ja, dus hebben jullie nu zo meteen allemaal lekker de tijd om hierover na te denken?
1: En? Wat moeilijker te maken? Mag het niet het weer zijn?
0: Nee, niks met weer, niks met geen ventilatoren, niks met... ik wil gewoon iets wat dus ook zonder dit weer je ook had geïrriteerd, altijd gesneeuwd. Daar ben ik heel benieuwd naar. En ja, daar gaan we het lekker over hebben zometeen. Maar eerst, toch nog eerst, het verkeer.
1: Ja, maar eerst daarvoor nog een nummer.
0: Oh.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn heb je tussen Kootwijk en Hoenderlo 25 minuten vertraging. Een uur extra ben je kwijt op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Osse-Oosten en Knobbert Bankhoef. Door een autobrand is de rechterrijstrook daar dicht. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven, de andere kant op dus. Bij het knooppunt Bankhoef is er juist een ongeluk gebeurd. De weg is afgesloten. Althans, je kan er langs via de vluchtstrook en het levert op dit moment 10 minuten vertraging op. Maar die vertraging zal daar oplopen. Dan de A58 naar Vlissingen tussen Rilland en Capelle-Zuid ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, heerlijk hoor. Lekkere trommels. Lekkere zomervibes.
1: Ja, echt perfect voor dit weer, denk ik. Soort van, hoop ik. Geen idee.
0: Ik hoop dat iedereen...
1: mensen hier gelukkig van worden.
0: Ik wou het zeggen, lekker gewoon ogen dicht.
1: Ja.
0: In de airco of wat dan ook. En gewoon kunnen relaxen even.
1: Ja, maar als je dan toch met je ogen dicht ligt, komt dit perfect uit. Want wij gaan het namelijk hebben over wat wij deze week hebben meegemaakt. Of hebben gezien, of weet ik het wat, iets bijzonders. Justin. Heb jij iets wat je met ons wilt delen? Wel graag iets een beetje positiefs. Dat kunnen we allemaal wel gebruiken. En niks met het weer te maken.
0: Nee, zeker niet. Ik heb mijn plan voor sporten omgegooid. En ik ga een dag extra erbij sporten.
1: Yay, voor jou.
0: Ja,
1: yay.
0: Positief voor mij is dit. Nee,
1: ja,
0: het is,
1: als dat voor jou iets heel positiefs is, dan is iedereen er blij mee. Ja. Ik zou dat niet voor mezelf niet als je positief zien. Ik haat sporten.
0: Nee, nou, dat kan heel goed. Ik ga zelf de 4 keer in de week lekker sporten.
1: Jee, liever jij dan ik.
0: En jij, wat heb jij?
1: Ja, ik ben geslaagd, jongens.
0: Gefeliciteerd.
1: Ik heb een diploma, jongens, ja. Eindelijk. Heb ik klaar met school.
0: Is er een beetje gewicht van je schouders af?
1: Nou, het ding is, ik wist eigenlijk ook was geslaagd. Alleen het was nog niet definitief. Want ze moeten toch, ook al wist je cijfers, ze moeten ze gewoon definitief kijken of je uren kloppen, bla bla bla bla. En het verbaast me ook hoe opgelucht ik was na het belletje. Omdat ik eigenlijk al een soort opgeluchting heb gehad van oké, ik ben geslaagd. Dus ik dacht, ja, dat belletje boeit me niet. Maar ik heb staan springen.
0: Inderdaad.
1: Toch
0: maar
1: wel.
0: Maar lekker de vlag dus uithangen.
1: Nee, we hebben geen vlag. Oh. Ja, maar geen grap. Ik heb niet eens een vlag kunnen uithangen. Wat zielig. Ik wilde ook bijna naar mijn overburen lopen om te vragen of ik met hun vlag een foto kon maken. Maar dat vond ik een beetje raar.
0: Dan hangen wij volgende week de vlag voor
1: je
0: uit.
1: Ja, fijn. Ja.
0: Nou, dus. En inderdaad, focus even op de goede en misschien iets koudere momenten van de week.
1: En heb jij nou nog wat leuks meegemaakt? Deel met ons, stuur een DM, stuur een snapje. En wie weet, laten we het voor nog even een keer komen erop terug.
0: Inderdaad, wij gaan terug naar de muziek. En dan gaan we zo meteen lekker alle problemen van deze week weggooien.
1: Yes.
0: En irritaties achter ons laten.
1: Yes.

0: Chinese doe ik geen say goodbye. Ja, dat is wel iets wat wij nu ook gaan doen. Want ik heb jullie al voor het verkeer gevraagd om na te denken over jullie irritaties van deze week. Nou, hebben wij daar ook heel erg over nagedacht, hè, Justin?
1: Jazeker.
0: En ik heb er toch geen. Zo, deze gaat denk ik uit mijn tenen komen, sorry.
1: Ja?
0: Nou, we hebben allemaal drinken. Lekker. Lekker.
1: Heerlijk,
0: je hebt ook heel veel zero of geen suiker, low calorie drinken. Prima als je wilt drinken. Ja. Maar wat ik dus echt super irritant vind, is als ik ergens kom en ik heb soms een suikerboost nodig, want ik word soms licht in mijn hoofd.
1: Mm-hmm.
0: En dan kom ik ergens en dan hebben ze alleen maar zonder suiker er. En het gaat mij er niet om van dat ik zeg, oh, ik vind een zonder suiker vies. Of, maar meer ook omdat ik het soms nodig heb. En dan kom ik ergens en zeggen ze, we hebben alleen zero. Dat ik denk, waarom? Er zijn ook mensen zoals ik. En ik snap dat je het wilt drinken. Ik vind het ook niet raar dat mensen drinken. Want zelf drink ik het ook. En ik pak het soms ook espresso. Maar als het een keer wel, net met dit warme weer, heb je ook suikers nodig. Gewoon een colaatje. Dan hoef ik geen cola zero.
1: Nee.
0: Ik wil dan cola, want suiker boost.
1: Ja. En dat is heel goed te begrijpen. Persoonlijk, ik zit er in hetzelfde gedeelte, maar dan iets anders.
0: Wat dan?
1: Als je bij een restaurant zit en dan vraag je, mag ik een cola? Is Pepsi oké? Nee, ik vraag voor cola. Ik vraag niet van een Pepsi. Het is zo irritant.
0: Oké, maar dan heb ik er nog één. Ja. Als jij een... Doe jij Sprite of 7-Up?
1: Dat maakt mij 90% uit.
0: Dat dan weer niet? Ja, oké, maar dat heb ik
1: maar,
0: dus met cola.
1: Maar ik vind Sprite
0: sorry,
1: en 7-Up... Nee, maar ik vind Sprite en 7-Up drink ik niet.
0: Oh my god. Ja, dat vind ik... Ja,
1: maar,
0: sorry.
1: Kijk, ik ben dus met cola heb ik... Ik vind normale cola, cherry cola beter.
0: Huh?
1: Pepsi. Pepsi Max, of de Zero versie daarvan. Vind ik dan daarvan weer lekkerder. Maar ja, nee, ik drink geen 7-Up of...
0: Ja, maar weet je wat het is, jongens? Eigenlijk, maar ik heb dat na Sprite. Dat is het enige drinken.
1: Ja.
0: Net als sappen.
1: Mm-hmm.
0: Ik pak altijd huismerk, want ik vind dat vaak zelfs lekkerder. En
1: sommige,
0: het is goedkoper.
1: Sommige huismerken zijn heerlijk.
0: Ja, maar het is ook goedkoper.
1: Ja.
0: Waarom zou ik iets wat twee keer zo duur is opdrinken, als ik het even snel drink als iets wat twee keer zo goedkoop is? Ja.
1: Daarentegen, ik ben bijna compleet van alle frisdranken afgestapt. Anywho.
0: Ja, dat
1: ik,
0: kan
1: ik zit heel veel op de siroop.
0: Ja, maar je hebt dus ook mensen met aanmaaklimonade zero. Vind ik ook raar.
1: Ja, maar even serieus.
0: Dat vind ik ook raar.
1: Drink dan kraanwater.
0: Ja, sorry, nee. Iedereen moet lekker drinken wat ze willen. Sorry als je aangesproken voelde. Was totaal niet mijn bedoeling. Maar ik kom gewoon heel erg vaak op plekken waar ze dan... Als ik dan een keer suiker nodig heb, dat ik dan vraag... Ja, mag ik dan maar een suikerklontje? Omdat ze niks met suiker hebben. Ja. Nou, kan gebeuren. Heb jij nou nog een irritatie? Laat het ons weten, want misschien kan ik dat volgende week ook alweer meenemen voor jullie.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb nog iets heel belangrijks.
1: Oh.
0: Ja, volgende week is het vanaf woensdag anders. Want dan begint de maand juli. Wat betekent dat wij met vallen en opstaan, in plaats van 7 tot 10 lijst zijn, van 8 tot 11. Dus zet het alvast in je agenda dat je... eerder je wekker moet zetten.
1: Later.
0: Ja. Grapje. Je mag dan weer slapen.
1: Inderdaad, want het is veel te warm in de ochtend. Of mensen hebben gewoon niks te doen. Want het is zomer.
0: Inderdaad.
1: Raar.
0: Lekker.
1: Dus ja, uurtje langer slapen. Heerlijk.
0: Yes.
1: Wij gaan deug naar de muziek. En dan komen ze terug om af te sluiten. En laten weten wat de rest van vandaag nog te wachten staat.
0: Ja.

0: Ja, en daarmee is alweer aan het einde van Achteraan Sluiten.
1: Maar er komt nog veel leuks aan.
0: Inderdaad, want hierna gaan we gelijk door naar Freaky Friday.
1: Ja, en jij hebt weer lekkere plaatjes voor ons uitgekozen, hè, Jules?
0: Inderdaad, voor tegen de hitte vooral.
1: Yes.
0: Want we moeten echt even afkoelen allemaal.
1: En hebben we vanavond nog Moshkult?
0: Ja, vanaf 8 uur.
1: Ja, luister, moet je luisteren. En morgen natuurlijk de finale van de zomerhit, waar ik jullie allemaal of verwacht of dat jullie intunen. Ja. Daar kan je ook socials voor in de gaten houden. En ik hoop dat wij een beetje jullie hebben kunnen opvrolijken in deze hitte.
0: Ik hoop het ook.
1: En
0: vanuit ons in ieder geval een hele fijne week vast.
1: En heel veel succes dit weekend. Ja.
0: Doe voorzichtig, drink water, nog een keer, hydration check. En dan tot de volgende keer.
1: Tot volgende week of tot morgen.
0: Fijn weekend.
1: Doei.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan slechts een paar files op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Tussen Ramsdonksveer en Waspik doe je 5 minuten langer over. Ze zijn bezig met een spoedreparatie aan het asfalt. De linkerrijstrook is dicht. En het is even langzaam rijden op de N200 van Haarlem naar Zandvoort. Tussen Bloemendaal en Zandvoort ben je ook 5 minuten extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzanden. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. Een 45-jarige man is aangehouden na dodelijke bootongeval op de Mokerplas. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Slachtoffer is de 28-jarige amateurvoetballer Mats Grotenberg, bekend van USV Hercules en zijn bekerdoelpunt tegen Ajax in 2023. Ook deed hij mee aan meerdere realityprogramma's. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakt de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Fucking bereiken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Ik doe niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
1: Een normaal leven, normaal leven, man.
0: Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band, ook kent geen stop bro.

0: goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering. Ah!

0: Welkom bij Moshkult, de nog hardere podcast, powered by Girl Power Radio. Gehost door vier metal, punk en hardcore minnende dames. Je luistert vandaag alweer naar episode 6 van seizoen 3. Area opent vandaag met metal zomerhits. Neo neemt je mee naar de nieuwe releases. In het tweede uur hoor je Mayo met haar steengoede lijst vol stoner metal, ja ja. En ik sluit af met metal met bijzondere instrumenten. Ben je er klaar voor? Mooi! Rea, ik geef het woord aan jou, dankjewel. Dame. Wordt het zo'n avond?
1: Ik denk het wel. Ja, okay. He, welkom. Ja, het is hartstikke zomer. Het is zo verschrikkelijk zomer dat het hier ons allemaal nat door de oksels loopt.
0: Een reuzel door de bilnaad.
1: Jouw woorden. Niet
0: jouw
1: van
0: bilnaad.
1: Mij. Nou, nee hoor. Mijn bilnaad is droog. Come check. Goed. Zoals ik al zei, het is echt zomer. En het is voor heel veel mensen pas echt zomer als school klaar is. Dus ja, dit item begin ik met een klassieker. Een zomerse klassieker. School's Out van Alice Cooper. Ja, de ultieme vrijheidsstrijder van de hardrock toen nog, hè, want er is niks met ons aan, opende in 1972, ik was er net niet bij, de poorten naar de zomervakantie. Alice Cooper schreef het nummer met de gedachte aan hoe ongelooflijk vet de laatste 3 minuten van het schooljaar waren, voordat die deuren openklapten en je vrijheid tegemoet mocht rennen. Fun fact, het krakende geluid in deze iconische gitaarriff werd veroorzaakt door een liniaal die langs de snaren van de gitaar werd gehaald. Uit het glaslokaal. Nou.
2: The more you know.
1: The more you know, the more you hear. Dus zoek het lineaal. School's Out, Alice Cooper.

0: schoolbel. Nou, moet ik zeggen, als mijn schoolbel zo zou klinken, zou ik me om heel veel andere dingen zorgen maken dan die vakantie. Maar oké. Ja, zoals ik al zei, vandaag ging ik op zoek naar de wat hardere zomerhits. Er zit er trouwens ook eentje in die jullie ongetwijfeld niet van mij verwachten. Maar deze denk ik wel, want Deftones kan natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje.
1: Altijd goed.
0: My Own Summer, afkomstig van het legendarische album Around the Fur uit 1997 alweer, jongens.
1: Ach, ouds.
0: Ja. Auw. Frontman Chino Moreno schreef het nummer in een donkere kamer in Seattle tijdens de regenachtige opnamesessies, verlangend naar de zon.
2: En naar mij.
0: En naar Maggie, blijkbaar. De videoclip waar de band drijvend op een vliegend tapijt in een soort haaien- en kwallenzee speelt, is een van de meest iconische video's uit midden jaren 90. Ja, zoek hem op.
2: Tapijt?
0: Ja, het is een soort vliegend tapijt.
2: Vrouw, ik heb deze clip zo vaak gezien.
0: Je hebt het nooit ontdekt als een tapijt?
2: Nee, als een vlot of zo.
0: Het was een bedoeld als een vliegend tapijtje.
1: Oké.
0: Okay, was okay. De bedoeling. Ja.
2: Oh.
0: Nou, we gaan onze eigen zomer creëren met de Deftones. Lekker warm.

0: geeft je ook wel wat te denken als dit de interpretatie is van de zomer van Gino. Heftig. Bloedverziekend heet, denk ik.
1: Ja, ja. Lekker.
0: En dan nu in mijn lijstje zomerhits van de hardere kant. Eentje die je bij mij normaal gesproken niet verwacht. Het is Typo Negative.
1: Ik verwacht toch letterlijk alles bij jou?
0: Nou, Pieter Steele niet. Want als je goed hebt opgelet in vorige afleveringen, vind ik iets van de lijzige zeikstem van Pieter Steele.
1: Ja, oké.
2: Maar gelukkig.
1: Maar ik was afgeleid door de rest van het gesprek toen, dus dat deel kan ik niet herinneren.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
2: Er is meer aan Pieter Steele dan alleen zijn.
0: Ja, dat weten we. Dat weten we. Maar dat hoor je niet als het goed is.
2: Ik kan het niet horen, zeg maar.
0: Jij kan het niet horen? Nee, oh, wauw.
2: Ik kan er niet omheen. Ik kan er niet aan denken.
0: Je kan er niet aan denken. Nee. Ik kan er heel goed niet aan denken, want ik vind die stem moeilijk. Er was ooit in een van mijn vorige relaties een breekpunt bijna.
2: Ja?
0: Ja. Ja,
2: ja. Ja, omdat, yes, omdat, yes, omdat, no.
0: Maar mijn ex vond dit fantastisch. En ik, als die plaat opzette, niet in mijn huisvriend. Behalve dit nummer. Ja, het is dan ook een cover. Seals and Crofts brachten het uit in 1972, toen ik er dus net niet bij was, maar wel in de nasleep mee mocht genieten. En oorspronkelijk wilde de band er een eigen draai aan geven en de titel een beetje veranderen van Summer Breeze, want daar hebben we het over, naar Summer Girl. De originele songwriters die vonden de nieuwe tekst echter te luguber. Die zeiden, nee, mag niet. En toen werden ze gedwongen alsnog de originele tekst te zingen. En eigenlijk moeten we daar heel blij mee zijn. Vind ik.
2: Want als vond je het eng?
0: Nee.
2: Oké. Okay.
3: Nee, maar als ik bedenk hoe bijvoorbeeld een van de albumcovers er eerst uitzag. Denk ik dat de man wel rare ideeën heeft.
0: Ik denk dat het. Ja, My Summer Girl was waarschijnlijk niet gezellig. Makes me feel fine. Blowing golden jasmine in my mind. Denk ik. Is een vermoeden.
2: Een vermoedertje.
0: En ik kan me voorstellen dat de soft rockers van Seals and Crofts dit niet hebben bedoeld zo. Maar daardoor werd het wel weer opnieuw een knijter van een hit. En nu dus voor jullie in de zomerlijst, ondanks Pieter Steele, toch Typo Negative. Summer Breeze hebben we wel behoefte aan.

0: Ja, nou, wat een bizar einde weer dit. Wat deed jij? Wacht even, we gaan even...
1: Ik deed al niks.
0: Wat gebeurde er?
1: Nee, niks.
0: Moest je niezen van Pieter Steele, snap ik hoor.
1: Nee.
2: Nee, er kwam
1: net van tekst. Van
3: makes me feel fine.
2: Dus ik deed...
3: Mm-hmm.
2: En toen werd het. Mm-hmm. En toen...
0: Ja, dit houden we even buiten beeld. Voor de mensen die deze podcast kijken. Je moet maar raden wat hier gebeurde. Goed, van Pieter Steele en Typo Negative gaan we naar iets heel, heel anders. Want niet iedereen viert de zomer in de zon op het strand. Toevallig. Nee. Want de Zweedse trash speed metal band Cranium, die vieren we namelijk bij voorkeur in de winter.
2: Oh.
0: Ja.
1: Goed verhaal.
0: Het is een vakantielied, maar dan gaat het voornamelijk over... extreme temperaturen, Satanic Holiday. Komt van het album Speed Metal Slaughter. Uit 1998. Ja.
2: Dat is wel metal.
0: Het is hartstikke metal. Het is hartstikke hete metal. En de vraag is, wat vinden we ervan? Nou, hier komen ze dan. Ja, heet.

0: Nou.
1: Wat zei hij op het laatst?
2: Miauw.
0: Miauw, miauw, zei hij. Zeker weten dat het miauw was, denk ik. Misschien ook niet. Cranium Satanic Holiday, dus voor hete zomers, maar dan anders. Dan zijn we alweer bij de laatste die ik in ieder geval aan jullie ga laten horen in de podcast en de uitzending. Danzig, ja, met Dirty Black Summer.
1: Mm-hmm. Waarom moet jij zo lachen?
0: Hoe ik het zeg.
3: Danzig.
0: Danzig. De track verscheen op het befaamde album Danzig Draai. How the Gods Kill.
3: Ach, nein.
0: Uit 1992. Daar was ik wel bij trouwens.
1: Doe was daarbij.
0: Ik was daarbij. En ik heb deze wel gewoest. De videoclip waarin de band te midden van ruige natuur en rondvliegende as speelt. Was heel veel op Headbangers Ball te zien. Daar ken ik hem ook van. Dus.
1: Maar ho, ho.
0: Lang geleden.
1: Heel even. Rondvliegend as.
0: Ja.
1: Van?
0: Ja, dat weet niemand. De stervende dode zomer, vrees ik.
3: Zijn moeder?
0: Mother. Nee, schijnt, ja. Tell your children not to throw your ash.
1: Mother's ash.
0: Ja, precies. Poef. Er was nog één nummer op mijn lijstje, maar daarvoor is de tijd van de poddy te kort. Maar die kun je in de show notes luisteren. Dat was Death Heaven met Sunbather.
1: Ja. En wat zei je net over het nummer?
0: Dat die tyfus lang duurt. 10 minuten 14. Lijkt me een beetje lang. Is de titelsong van het veelgeprezen doorbraakalbum van Death Heaven uit 2013 trouwens. Een rare combinatie van schurend tegen black en shoegaze aan. Het zogenaamde black gaze. Speciaal voor Neo had ik die uitgekozen.
1: Oh. Toen je zei 10 minuten had ik wel al een donkerbruin vermoeden.
0: Ja, maar ik had hem dus speciaal voor Neo ingepropt. Oh. Maar hij, ja, je krijgt hem van mij dan apart nog wel even. Maar hij zit sowieso in de show notes. Dus daar kunnen ook de luisteraars hem vandaan halen. Wij eindigen, althans ik eindig, met Danzig. Met het as van je moeder. Oh nee, wacht. Het heet Dirty Black Summer.

0: zo neem ik afscheid van de zomerhit. Hopelijk hebben ze je een beetje verkoeld. Of als je inmiddels dit luistert in de zeikende regen, je hart verwarmt. Dan is het nu tijd voor niemand minder dan onze Neo. Heyo. Met de nieuwe releases.
1: Kleine toevoeging voor jouw lijstje, bedacht ik me net. Als je de zon haat. Spiritbox heeft een nummer dat Sunkiller heet. Ook een heel, heel goed nummer.
0: Nice. Die gaan we even. Ik gooi hem er gewoon bij in de show notes. Zo ben ik.
1: Lekker.
2: Daadkrachtig.
1: Ja, zo zijn wij.
2: Gaaf.
1: Over daadkrachtig gesproken.
2: Nou,
1: hè?
2: Doe
1: fiets hem erin. Nee, het is altijd heel erg leuk als muzikanten, bands ons aanschrijven. Zeker als ze graag willen dat wij een plaatje van ze draaien. En zo hadden wij dus laatst de band Nagusame. En ik heb hem even gegoogeld. Dat is een Japans woord. Voor, laat me het even opzoeken.
0: Warme zomer. Oh, troost.
1: Troost of comfort.
0: Het
1: is een hardcore band.
2: Ben benieuwd. Klinkt iets.
1: Ja, ik zag de connectie niet per se.
2: Nee, ja, precies.
0: Troost en hardcore. Nou ja, het kan best.
2: Als je net bent geschopt in de pit.
0: Dat ze je daarna even komen knuffelen.
2: Ja,
1: dat is best goed.
0: Ja.
2: Platte neus hebt.
1: Oh. Het is een, ze noemen zichzelf een melodic hardcore band. En ze komen uit Groningen. Bestaan nog niet heel lang. 2023 zijn ze begonnen. Ik ken ze niet, maar ik dacht, nou ja, waarom niet? Laten we het gewoon proberen. Ik vind het altijd leuk kijken of het wat is. En dan kijk ik zeker naar onze hardcore kenner.
0: Tadaa!
2: Nou, kenner is een groot woord.
1: It's Mayo. Dus ik ben er wel benieuwd naar. Dus we gaan nu luisteren naar Nagusame met het nummer The Grinder. Net uit.
3: Taking a close look at what's around us, there is some sort of a harmony. It is the harmony of overwhelming and collective murder.

0: Nou, de studiotijd was op.
1: Klaar.
0: Denk ik. Zo. Vrij abrupt.
2: Zijn ze in koor, ja.
0: Ja, ze hebben €500 betaald en dit was het.
2: Zo klaar.
0: Eindig. Klop, stop.
2: Ja, pop.
0: En nou klaar. Naar huis. Oh, ja. Wat zielig. Dat is toch gemeen. Wat is dat trouwens? Dat is een fenomeen wat mij opvalt. Heutzutage, als we maar even in het Duits thema te blijven. Dat er heel veel, ook bij de zeer commerciële nummers, abrupte eindes zijn. Maggie, ik kijk naar jou als ervaren studio ganger.
3: Ja, er wordt wel zo altijd een heel ding van, je hebt één nummer die laat je dan helemaal uitlopen. Zo loopen. En dan heb je een nummer die moet dan stoppen. En dan heb je dit en dit. Maar dit is wel echt extreem, want hij zat nog midden in de
0: fade.
3: Dan zou je hem eigenlijk uitveden.
0: Ja,
3: zeg maar zo.
0: Hij zit nog midden in de fade, want de fade is ook breed.
3: Ja, maar
0: wat bedoel
3: is ook
0: je precies?
3: Breed.
0: Ja, de fade is breed. Nou, wat ik bedoel, ik wil het even uitleggen. Ik kijk, terwijl ik deze nummers voor jullie draai, altijd even naar hoe het muzikaal in elkaar zit. Zodat ik ook weet of er breakdowntjes komen, dingetjes. En dit gaat zo. Het begint zo, want we hebben die sprekende meneer. Dan hebben we nummer. Fade. Maar die blijft hier. En die moet woep doen.
3: Ja.
0: Woep. Maar dat is niet het belangrijkste van het nummer.
3: Dit deed woep.
0: Ja. Ja.
3: Klaar.
0: Klaar.
1: Waarschijnlijk volgt er een nummer op. Weet je nog dat ze vroeger alles aan elkaar...
0: Ja, dat denk ik. Maar goed, even naar Mayo, onze hardcore expert.
2: Tja, wat zal ik ervan zeggen? Ja, ik hou altijd van de simpele hardcore, waarbij je een soort van een aflijstvinkje hebt. Of een afvinklijstje. Zo, hallo.
0: Aflijstvinkje,
2: ja. Mag ook allemaal. Ik miste wel wat vinkjes, denk ik. Ik miste het two-step-stukje. Ik miste een lekkere breakdown. De zang vonden we iets ver van de microfoon dat we bedacht. Zat een beetje niet zo heel prominent in de mix. Terwijl de stem was wel goed.
0: Ja, en ik heb het idee dat er dat ze met veel waren. Want ik vroeg het op een gegeven moment ook aan Neo. Met hoeveel zijn ze? En toen zei Maggie 8. Want...
1: Maar dat is omdat best ik wel de stem... een compliment, toch?
0: Dat is een compliment.
2: Ja.
0: Dus Maggie telde al. Ze zegt, ik heb geteld 3 drummers. Dus je bent in je eentje even compliment naar de drummer. Speel je dus alsof je met z'n drieën bent. Super vet. Maar ook omdat er zat veel... Nou ja, laten we het even oneerbiedig koor noemen. Want het is natuurlijk niet echt een koor. Maar
3: er
0: was veel samen... Ja, hardcore. Metalcore. Er was veel samenzang. Dus ik dacht, het voelt als een groep. Een groep.
1: Een groep.
0: Ja, een groep.
1: Ja, ja, en ik ben eerlijk gezegd niet verbaasd, Mayo, dat jij het dan iets minder vindt. Want dit is dan een van de weinige bands waar ik bij dacht, oh, oké. Okay.
2: Misschien meer melodic dan hardcore.
1: Ja, ik vond het interessant genoeg dat ik denk, oké, wat heb je nog meer te bieden? Want voor mij, mijn nummers zijn meestal 40 minuten lang.
0: Ja.
1: Dan is dit voor mij een beetje te kort, maar er gebeurde wat. Het was wat afwisselend en niet van, god, ik kan nog 20 bands noemen die zo klinken.
0: Nee, zeker. Maar dus ik ben ook wel benieuwd naar de rest.
3: Ik ook, zeker.
2: Dat, precies dat.
3: En het deed mij ook een beetje naar de vroegere, weet je, aan de tijd van Norma Jean. Ik kijk even naar Rhea. Ja. Ook een beetje van dat, dat was toch wel meer metalcore-rug. Daar deed mij een beetje aan denken. Of een beetje Converge, een beetje... Het was niet inderdaad standaard hardcore. En ik vond ook wel een leuke... catchy gitaarriffs die dan weer lager terugkwamen.
0: Ja.
3: Maar ik was ook. En inderdaad, de zang was wat. Die mag wat harder.
0: Ja. Nagusa me.
3: Ja.
1: Nou, dit was dan de eerste single. Er komt een EP aan. Wat zij mij schreven was na de zomer. Dus een precieze datum weet ik even niet. Maar.
0: Kerst 2027.
1: Nee. Na de zomer.
3: Ja.
1: Na de
3: zomer. Welke zomer?
1: Heel ver weg liggen. Maar leuk.
3: Ga ze in de gaten houden.
1: Zet hem op, jongens.
0: Ja.
1: Wie weet?
3: Wie weet wat?
1: Wat er nog meer,
0: meer komt, ja toch?
3: Zo, wie weet.
0: Ik ben vooral ook benieuwd naar hoe dit live is.
1: Ja.
0: Ja. Ik denk ik heb daar wel verwachtingen van.
1: Oké. Okay. Nou, jongens, we hopen jullie een keertje misschien op het podium mee te maken.
0: Ja.
1: Nodig ons uit.
0: Hey. Hey. Niet. Wij komen wel hoor.
3: Ja.
0: Meestal.
1: Zo zijn we wel.
0: Ja. Mayo komt meestal wel.
2: Zeker waar.
0: Ik meestal niet.
2: Ik ben erbij.
3: Ja.
2: Ja. Next.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben best wel een beetje gelukkig de laatste tijd met wat er voor nieuws uitkwam. Dus ik was al, dat als je de vorige uitzending, aflevering hebt gehoord, was ik al godsgelukkig omdat Neurosis een nieuwe plaat had uitgebracht. En een paar weken terug, onze eremaatje Kevin, die appte mij, ik denk ergens om 4 uur 's nachts of zo, met een bitch en screenshot. En ja, Mastodon, nieuwe single.
0: Dat is spannend ook wel, denk ik.
1: Ja.
0: Want ja,
1: ja,
0: je mist een belangrijk element in de band.
1: De persoon die voor mij eigenlijk een beetje de band maakte, die is dood. Die heeft de lat niet meer.
0: Ja.
1: Dus ik dacht wel van, ja god, hoe nu verder? Maar goed, aan de andere kant, hij was al uit de band geknikkerd en ze waren al aan het schrijven. Kevin stuurde mij ook een filmpje daarbij, dat de drummer ook werd geïnterviewd, die dan half in tranen vertelt, ja, dit nummer is voor Brand Hinds.
0: Oh, het nummer is
1: Your Ghost Again. I Saw Your Ghost Again.
3: Oh ja, toen moest hij... Oh, zo zielig.
1: Ja, dat was heel zoet. Oh. Dus ik ging hem... Ik heb hem eigenlijk wel heel vaak geluisterd. Meestal als Mastodon een nieuw album uitbracht, vond ik hem in het begin altijd kut. Maar het moet landen.
3: Ja.
1: Het heeft meer tijd nodig dan mij. Miss ik Brent? Ja. Je mist wel zijn touch, zijn feel. Vind ik het wel een lekker nummer? Ja, toch ook wel weer. Ja.
3: Had Kevin zijn wekkertje gezet dan?
0: Nee, die lag waarschijnlijk gewoon te doomscrollen. Oh. Met zijn las ogen. Nee joh.
1: Geen idee. Die volgt het allemaal joh. Maar ja, ik ben niet boos. Ik vond dit leuk.
3: Oké. Dus, ben benieuwd.
1: Ja, Your Ghost Again van Mastodon.

0: vraag hoeveel...
1: Ja, zat je alweer overal doorheen te tetteren. Wat wilde je zeggen, Maggie?
0: Niks!
2: Nee. Wauw. Wow.
0: Ik wou zeggen, je kan je ook afvragen hoeveel man hier in de band zit. Want de gitaren klinken ook heel veel. Vertel. Next.
2: Het zijn er vier.
0: Oh.
2: De drummer wordt ook wel, heeft de bijnaam de octopus. Omdat die drumt alsof hij acht armen heeft. Waarvan er één de penis is, hè? Wist je dat? Bij octopussen?
1: Oh, ik dacht bij die man. Ja.
0: Ik zal het ook visualiseren zo. Echt zo op die kruk zo tussen ben je zo.
1: Hoe moet het met zijn snare drum?
0: Zwaffel op die kruk.
1: God. Leo, context.
0: Dan wist je dat?
1: Ik context. Zou, nee, dat wist ik niet.
0: Ik heb wel wat inside information. Maar niet
1: deze
0: de drummer.
1: Niet.
2: Echt mijn brein. Soms moet ik niet alles zeggen wat ik denk.
0: Nou, dingen.
1: Wij waarderen het wel.
2: Ik denk, dit wil het volk weten.
1: Ja, als het zo is als wij dachten, willen ze het ook weten trouwens.
2: Je octopus. Arm. De derde van rechts.
1: Overigens. De derde van rechts is de octopuspenis.
3: Ja, vrouwtjes dan?
2: Nee.
3: Dat is gewoon een arm dan?
2: Ja.
3: Oh, bijzonder.
2: En ze konden ze losmaken. Anyway.
0: Die piemel.
1: Detachable penis.
2: Ja.
1: Daar is ooit een liedje over geschreven.
0: Zwemt hij ineens weg of zo?
2: Nou, die kunnen ze gooien naar het vrouwtje en dan... Blijft die vastzitten en dat pompt dan... Nou ja, jongens. Ja.
0: Maar luister,
2: stel
0: je voor dat je aan het vissen bent.
1: Wat de hel?
0: En hij, die octopus had net zijn penis losgegooid. En dan heb jij de penis van de octopus aan je haakje.
2: Ja.
0: Okay.
2: Spuitend.
1: Oh.
0: Inkt.
1: Inkt. Nee, zaad.
0: Zwart zaad.
1: Zwart zaad. Oh, wauw.
2: Dit gaat goed.
1: Ja, we gaan lekker. Waar gingen we naartoe ook alweer? Ja, we hadden het over Your Ghost Again.
2: Ja. Ik vind het een lekker nummer. Ik heb vrienden die zijn diehard Mastodon fan. Die zeggen alleen, it's not the same. En dat is ook oké.
1: Okay. Ja.
2: Er komt een album aan ook. En ook daarvan ben ik benieuwd. Waarschijnlijk vind ik het eerste maand kut. En daarna denk ik, dit is toch wel lekker.
1: Ja, kan me voorstellen.
2: Zal het meemaken.
1: Und weiter denn.
2: Ja, ik ben een beetje in de melo bui was ik de laatste paar weken. En toen zag ik A Perfect Circle. Hij heeft ook een nieuw nummer uit.
0: Mm. En die gaan ook spelen.
2: Ja, en voor de leken deze onder ons, dat is Maynard Keenan van Tool.
1: Ja.
2: Een van zijn 100 side projects.
1: Ja, precies.
2: Ik vind één plaat vond ik heel, heel tof van ze. En verder, hij schijnt echt een lul te zijn. Dus dan vind ik de muziek ook met z'n allen een beetje kut.
0: Was dat die, ik had het toevallig deze week met iemand...
1: Is dit een wijnproever?
0: De voorkant met de slak of de rups of de penis van de octopus. Wat? Is dat die?
2: Wat?
0: De voorkant van het hoesje van de cd die je leuk vindt. Of
2: nee, Ella. Die is wit.
1: Mm.
0: Niet met een slak achter.
2: Met een gouden dingetje erop.
1: Dat is Judith, waar Judith op staat.
2: Ja.
1: Ja.
2: Die is leuk.
0: Okay.
2: Ze hebben een nieuw nummer. Het heet Starless. En even rustig aan.
1: Oh, we gaan even rustig aan doen.
2: Even rustig aan.
1: Nou, een perfecte cirkel. Reten moeilijk voor tatoeëerders, maar blijkbaar niet voor deze band.

0: Wow, wow, wow. Duidelijk einde.
1: Ja.
0: Houden we van.
1: Ram, pam, pam. Map, map, map. Ja, daar hou ik van.
0: Het heeft wel weer goed de perfect circle feeling. Hè.
1: Ja.
0: Blijft gewoon een hele goede zanger.
2: En wat was jouw tool perfect circle? Wat is jouw favorite?
0: Nou, ligt aan de mood.
2: Maar oké.
0: Ja.
2: Nou, ligt aan de mood.
0: Ja, sorry. Daar kan ik geen duidelijk antwoord op geven. Nee.
2: Oké, okay. En jij, jullie?
0: Hoe de pet staat.
1: Ook niet. Nee, ik kan Judith heerlijk meebrullen. Maar ik vind Tool voor de yoga bijvoorbeeld heel relaxed. Er zitten zeker twee Tool-nummers. Ja, man, iedereen janken altijd bij de laatste geleide meditatie op sober. Allemaal janken. Heerlijk. Echt? Ja, okay. Ja, ja. Mensen voelen die... Een soort wat heb ik met mijn leven gedaan? Ik lig hier op een matje in de grote zaal in Tivoli. En ik moet janken. Ik snap dit. Dus ja.
3: Ontlading.
1: Ontlading, ja. Ja, ja,
3: ja. Ontlading. Tool. Om antwoord te geven op je vraag.
2: Ja. Okay.
0: Duidelijk.
2: Ja.
0: Punt.
3: Ja. Ja, punt.
2: Ja.
0: En voor jou?
2: Oké.
3: Okay. Klaar.
2: Ja, ik weet het dus niet. Ik had dus luister zo met iemand over. En toen vroeg ik dat. En toen dacht ik, ja, wat heb ik zelf eigenlijk? Ik denk toch wel Tool. Denk ik.
0: Alright.
2: Iets meer, ja, ik weet het niet.
0: Iets meer power.
2: Ja, iets meer... Nou, ik weet
0: we
2: het
0: gaan
2: niet.
0: Naar
2: ja.
0: mijn laatste releases. Eentje gaan we niet redden, want we kletsen gewoon echt heel erg graag.
2: Sorry
0: luisteraars. Om het wat harder te maken. Een grote verrassing. Venom heeft ook ineens weer iets nieuws uitgebracht. Ja, dat ik denk, ja... Ja, nog steeds. Gaan we nog steeds doen. Ik vond het niet super, maar wou het wel genoemd hebben. Maar ik wou vooral nog even afsluiten met Meshuggah. Meshuggah heeft ook een nieuwe.
2: Oh.
0: Ja, heb je hem al gehoord?
2: Nee.
0: Ik ook niet.
2: Oh.
0: Dus
1: we gaan dit hier live doen.
0: We gaan het samen doen.
2: Ah, en ben jij een Meshuggah fan? Of...
0: ligt aan de buis.
2: Oh.
1: Ja. Ja, dat is bij Tool.
2: Is dat wel kan?
0: Ja, het is te ingewikkeld dat ik denk van, oh nou, daar heb ik altijd zin in. Maar om op te werken vind ik het soms heel nice. Oh. En soms denk ik, doe niet zo moeilijk. Druk gewoon 1, 2, 3, 4.
2: Echt hè?
0: Ja.
2: Ja, goh, welke kant gaan we op? Ja.
0: Dus, Meshuggah, Shed, laten we luisteren.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Vesteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vesteda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een eenjarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Je luistert nog steeds, hopen we, naar Moshkult, de nog hardere podcast. Na de zomerse metal hits van Rhea wou Neo nog even iets over de laatste nieuwe release vertellen van Meshuggah.
1: Nou ja, iets. Wij willen er vooral iets over vertellen.
0: Oh, wil jij er iets over vertellen?
1: Ja, we hadden hem nog nooit gehoord.
0: Maar jij hebt hem ook nog niet gehoord, toch?
1: Nee.
0: Wij allemaal niet. Vertel.
2: Ik mis nog een beetje het vuur. Ik ben niet boos.
1: Maar... wel verdrietig.
0: Nou ja, het teruggesteld.
2: Het deed me heel erg denken aan het nummer Broken Cog, wat ze een paar jaar terug hadden uitgebracht, wat ik heel bruut vond, waarin die meer dat gefluister in de microfoon doet. Dat vond ik wel cool, want dat heeft iets ominous. Maar die eindigde heel sterk. En dit voelt alleen nog als een aanloopje voor mij.
1: Ja, Maggie?
0: Ik vond het wat veel. Ik vond het wat stevig gekost. Een beetje iets te stevig voor mij. Te veel. Het is te veel. Ik kan het allemaal niet aan.
1: Ja, nee, ik moest meteen aan Dillinger denken. En het nummer duurt maar 3,5 minuut. En ik weet dat we tegen de laatste half minuut aan zaten. En ik zei tegen Neo, het voelt als 5 minuut 40 met gemak. En we zijn er nog niet. En op het moment dat ik ga nadenken over hoe lang een nummer duurt.
0: Te lang.
1: Dat is meestal, betekent dat het te lang is? Ja, toch
0: te lang
1: wel.
0: Of te veel. Ja, of
1: te lang
0: te
1: veel. Te tutte.
0: Te is nooit goed.
1: Het is nooit
0: tevreden.
1: Goed. En tegel. Stoeptegel. Daar mag te wel in.
0: Tegel.
1: Of een stoeptegel.
2: Nee, ik vind het wel leuk dan dat jij zegt, oh, het is te veel. En ik dacht wel, nou, voor Meshuggah is dit best wel makkelijk.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
2: Ze hebben moeilijkere nummers gehad dan dit.
0: Maar ik zou niet, Dillinger, dat luister ik wel thuis. Ik zou dit niet opzetten thuis. Ik kan me niet een moment bedenken dat ik dit thuis zou gaan luisteren. Live, dan zou ik er nog wel voor gaan. Maar dat ik denk, kom.
1: Ja, nee, maar dat is het. Want Dillinger zet ik wel op.
0: Ja, zeker.
1: Maar dit vind ik te moeilijk.
0: Moeilijk.
1: Ja. Hier ben ik te dom voor.
0: Snap ik niet.
1: Oh.
2: Oké, nou ja, ik ben dan nog benieuwd. Jullie vinden er niks aan. Mayo zegt niks, die vindt het kut. Dat is oké.
0: Okay. Nee, Mayo... Zwijgen is toestemmen.
1: Ja, maar Mayo gaat nu heel veel praten, Stone. Volgens mij.
3: Ik was me aan het voorbereiden. Ja, nee, ik zei inderdaad niks. Want ik dacht, ja, wat ga ik hierover zeggen? Ik kan hier niks mee, dus ik hoef er ook niks over te zeggen.
2: Nee, goed punt. Ook niet.
3: Nee, is niet mijn ding.
1: Maar wat is dan wel jouw ding? Tegenwoordig.
3: Tegenwoordig, ineens. Ja, precies. Nou, nog steeds gewoon de pophit uit de jaren 90. Maar dat is wel echt een ding. Maar daarnaast was ik dus inderdaad, had ik me verdiept in de stoner. Ik dacht, we gaan eens een keer iets anders dan alleen maar hardcore. En iets anders dan alleen maar misschien metalcore of nou ja, nu metal, dat soort dingen. Want ik ben nog steeds op zoek naar een verbreding van mijn muzieksmaak. En iedereen zegt altijd tegen mij, ja, stoner, nee, dat vind jij niks. Dus als er dan een showtje is ergens, dan gaan mensen er standaard vanuit dat ik niet mee wil. Dus toen dacht ik, hoe komen die mensen daarbij dan? Dat heb ik echt letterlijk nooit gezegd. Wow. Ik heb me er ook nooit in verdiept. Door niet dat ik dan denk, wow, vet, ik ga erheen. Maar dat, volgens mij vind ik het niet kut. Dus dat heb ik eens onderzocht. Nou ja, net als met ieder genre heb je bands die je vet vindt en bands die je minder vindt. Daar ben ik ook wel achter gekomen. Het is niet allemaal mijn ding. Maar ja, goed, ik dacht, laat ik eens kijken überhaupt wat het genre dan inhoudt. Ik heb dat dus gegoogeld. Nou, dan krijg je natuurlijk allemaal fantastische dingen. Als je stoner googelt, dan krijg je heel veel dingen. Sommige mensen zeggen dat het genre is alles waar mensen joints op roken. Dus ook Bob Marley en ook dat soort dingen. Ja, letterlijk. Dat is wat sommige Wikipedia's zeiden in bepaalde talen.
1: AI,
3: volgens mij.
1: Go terug naar je hoek. Foei.
3: Ja, nee, ja, ik dacht ook, ja, hier heb ik dus helemaal niks aan. Was dit nou even onzin? Maar de Nederlandse Wikipedia die hielp mij op zich wel op weg. En daar deed ik ook wel wat bijzondere ontdekkingen.
1: Oeh.
3: Horen jullie dadelijk. Blijf luisteren. Spannend. Ja, ik dacht meteen eigenlijk aan de eerste band die ik wilde draaien, dacht ik aan een Caius. En toen zei mijn lieftallige vriendje, ja, maar dat is eigenlijk desert rock. Maar dat zou je wel kunnen doen. En toen dacht ik, ja, hoe eens even. Was dit nou weer? Ja, ik weet het duidelijk niks vanaf. Nee, steek de vinger op.
2: Ja,
3: dan ga ik heel lekker op. Zeg het maar.
2: Er zit een verschil in. Je hebt stoner, dat is desert rock. Huh? Waar hij waarschijnlijk aan denkt, is stoner doom.
1: Ja,
2: it's different.
3: Maar nu snap ik het niet meer. Nu moet even. Ik ben even.
2: Jij hebt gelijk.
3: Oh, ja. Dank je.
2: Het is desert rock is stoner rock.
3: Oké.
1: Bam.
3: Dat is namelijk wat Wikipedia ook zegt.
1: Neem het mij thuis.
0: Maar jullie luisteren toch niet. Dus.
2: Stoner Doom is wat anders. Nou,
3: ah zo. Ja, ja,
1: ik ga hem appen.
3: Snap hem.
1: Ja. Dan luister ik ga hem gewoon appen.
0: Ja. Nu appen. Het gaat over jou. Vriend.
3: Vriend. Ja. Luister. Even luisteren. Het is ontstaan in de Palm Desert scene. Dus in Californië. En er staat hier eind jaren 80, begin jaren 90. En dan worden er een aantal mensen worden er genoemd. Waaronder John Garcia. Dat is de zanger van Caius. En Nick Oliveira. Ik weet niet hoe je die naam moet uitspreken. Maar die is ook best wel een bekende in het genre, denk ik. Dus ja, ik dacht we gaan gewoon beginnen bij het begin in mijn ogen. Dus dat is dan Caius.
2: Hell yeah.
3: Met het nummer Gardenia.
2: Nice.

0: Toch even roepen op het eind, hè?
1: Is er een einde?
2: Mooie fade.
1: En een fade.
3: Gewoon een goede fade.
0: Dit is gewoon een einde.
1: Rustig, rustig.
4: Ja, die band die bestaat niet meer volgens Wiki. Maar er zijn wel heel veel andere bands uit voortgekomen uit de leden van de band. Namelijk Queens of the Stone Age, Mondo Generator zit ook dadelijk in onze show. Eagles of Death Metal. Nog meer bekende dingen. Voor mij niet bekend. Vistachino. En nog heel veel andere. Dus het is wel, er komen uit deze band komen wel heel veel andere bands weer voort. En het was ook in mijn soort van mini-onderzoekje was het wel eentje. Ja, die konden we natuurlijk niet achterwege laten. Wat ik dan ook tegenkwam. En dit is letterlijk gewoon, ik weet er dus niks vanaf. Dat vind ik jammer. Dus ik heb geen enkel referentiekader om te checken of dit nou waar is of niet. Of nou ja, goed. Dus we gaan puur af op wat ik heb gegoogeld. En dan zegt Wikipedia, de lokale scenes zijn dan Palm Desert in Californië, Zweden en Nederland. En toen dacht ik, oh, hè? Ja, wat? Ja, goed, om dan meteen maar naar Zweden te gaan. Daar heb je de band Truck Fighters. Nou ja, goed, daarvoor ben ik niet in Zweden geweest. Die hoor ik eigenlijk vooral bij mijn lieve vriendje. Altijd als ik in de werkplaats aan het werk ben bij hem, dan wordt dit gedraaid. En denk ik, oh, wat is dit? Dit vind ik leuk.
3: Dit is desert rock.
2: Ze vindt het leuk.
4: Dit is leuk, ja.
2: Stonden zij niet op Roadburn? Volgens mij stonden ze op Roadburn.
4: Ze speelden laatst ook in de Dynamo, geloof ik. In de meivakantie was dat. En mijn relatie was bijna voorbij, omdat ik niet meeging naar die show. Boeps, moet niet meer lachen. Is niet grappig. Nee, was een klein dingetje. Ik had gezegd dat ik meeging, toen ging ik weer niet mee. Uiteindelijk ben ik niet gegaan. Maar goed, ik heb het dus niet gezien. Maar dat vind ik dan wel weer jammer. Maar ik was niet in Nederland. Dat heb je ooit ook. Zullen we gewoon eens gaan luisteren naar Truck Fighters. En het nummer, ja, heeft ook weer zo'n naam. Hoe de fuck moet je dat uitspreken?
3: Gargarismo.
4: Gargarismo.
3: Hoppa. Let's go.

0: Maggie, voor het verneuken van al uw eindes. Sorry. Ik dacht ineens, wat hoor ik? En ik zie jou zo blij.
1: Ja, dit nummer heeft ook gewoon een goed einde.
0: En ja, maar vond niet ik dus wel. Ja, ik vond het dus... Nou ja, ik zat erin nog.
1: Sorry, namens Maggie. Ja, goed. Dus nu hebben we dan... we hebben California gehad, we hebben Zweden gehad. En we gaan Nederland niet draaien, maar ik wil dat wel even genoemd hebben. Want er staat dan dat het blijkbaar in Eindhoven een hele scene was in de jaren 90. Daar was onder andere de band Komatsu. Toen dacht ik, oh ja, ja, dat ken ik wel van naam. Nooit gezien of verder naar geluisterd. Maar ik ging er zo eens even in die lijst met Wikipedia's en allemaal van die linkjes. En toen ging ik gewoon random op eentje klikken. En dat was de band Zeus. Ik heb geen idee hoe je het moet uitspreken. En daar zat een bekende Nederlander in. Wat? Maar echt gewoon bekend.
0: Henny Huisman.
1: Nee, oh. Doe nog eens een gok.

0: Ron Brandsteder.
1: Nee, maar wel zeg maar... Wel,
0: Nico Haak.
1: Jonger dan die mensen, maar wel dezelfde bekendheidsstatus.
2: Kevin Benal.
1: Nee. Oké.
0: Geef me eens.
1: Nog, jij mag nog één poging doen.
3: Dinant Woesthof.
1: Jezus.
4: Damn. Dus ijs.
0: Nee, Douwe Bob. Het was natuurlijk gewoon Douwe Bob.
1: Ik denk niet dat we het gaan raden, want ik dacht echt, what the fuck? Maar het is Jeroen van Koningsbrugge.
2: Hè?
1: Hè? Ah, ja. Oh. Ja, ja, ja. Ja, dus, aldoende leer ben. Elke dag is een schooldag. We gaan hem niet draaien, want daar hebben we gewoon geen tijd voor.
2: Zet je ons een beetje lekker te maken hiervoor?
1: Ja, nee, dat kun je gewoon zelf. Kijk, ik heb dit kunnen googlen. Ik ben hier ook gewoon op organische wijze achtergekomen. Dus
0: ze
1: kun je
0: komt
1: gewoon zelf.
0: In de show notes. Komt
1: en als
0: goed.
1: Ik ben dus wel van het doorklikken. Dat heet dan in de wetenschappelijke onderzoek heet dat de sneeuwbalmethode volgens mij. Dat je gewoon klik van bron naar bron naar bron. Toen kwam ik dus ook achter. Jeroen van Koningsbrugge heeft gewoon een hele muzikale carrière. Dus ook dat, als je dan op Spotify zit en je klikt op zijn naam, dan vind je alles wat hij ooit heeft gedaan qua muziek wat op Spotify staat. Dus ja, zo the more you know. Even kijken, dan hebben we Nederland benoemd, maar gaan we niet luisteren. En dan tot slot, ik kan niet mezelf zijn zonder ook gewoon altijd een keer een Canadese band te hebben gedraaid. De band die ik heb uitgekozen is Black Mastiff. En het nummer heet Rolling Stoned. Dus dat vind ik dan bij stoner wel weer echt passen. Dit heb ik puur gekozen omdat hier zit Alan in. En Al die was ooit met Canterbats mee op tour als drummer. En hij drumt in deze band. En dacht ik, die ken ik. Gaaf. Gaan we draaien.
3: Linkje?
1: Jij wil iets zeggen?
3: Ja,
1: linkje.
3: Leuk.
1: Ja, precies.
0: Dus. Oh, mooi. Black Mastiff.

0: En wederom een helder einde.
1: Ja, zeker. Dat was Black Mastiff. Ik had nog 3 andere nummers op mijn lijstje staan. Waarvan ik van tevoren al wist dat ik daar nooit de tijd voor zou hebben. Met de hardcore heb je dan 1 minuut aan muziek. In dit geval heb je dan 100 minuten aan muziek. Dus ik had nog 1000 Mods, The Sword en Mondo Generator. En die komen daar lekker in de show notes erbij.
2: Yay.
1: En dan Maggie.
2: Yay.
1: Metal met rare instrumenten.
2: Ja, laat ik vooropstellen dat ik rare instrumenten haat. Nou, dat is overdreven, maar ik ben...
3: Er zit er een in je tas.
2: Ja, ik heb het er even bij gepakt. Dus ik ga jullie heel even mijn allerraarste instrument laten horen. Het is een indrukwekkend geluid.
0: Ja.
2: Nou. En hoe kwam ik nou op dit idee? Dat ga ik jullie vertellen. Want ik was natuurlijk ontzettend aan het doomscrollen. Zoals ik elke avond doe. En daar kwam ik een leuk chickie op een saxofoon tegen. Met heel weinig kleren aan. Waarvan het leek alsof ze in een band zat. Ik had het geluid niet aanstaan. Dus ik dacht, ik maak er even een screenshot van. Ik denk, dat is een goed idee voor de podcast. Dus ik dacht, nou, ik ging me voorbereiden. En ik ging die band even luisteren. Bill Murray. Maar toen dacht ik, misschien is het gewoon Bill Murray. En dan grappig geschreven, maar dat weet ik niet. Maar het was zo kut. Dat ik dacht, ik doe het gewoon niet. Dus toen ging ik googlen. Want ik dacht, nou, laten we eens kijken wat er in de death metal allemaal qua experimenteels is. Ik kan je vertellen, dat is niet zo heel veel. Dus ik heb echt zo death metal met triangle. Death metal met dit, death metal met dat. Maar er gebeurde niet zoveel. Waar kwam ik op uit? Op fucking folk metal. De hele tijd wou die mij naar de folk metal sturen. Dead metal met doedelzak. Nee, kijk even naar deze folk metal man. Dead metal met cello. Met bio. Ik heb alles gezocht. Niks. Steeds folk metal. Dus dus we gaan eraan moeten geloven. Mm. Ik weet nog niet of ik hem draai. Dan ga ik jullie zo vertellen. Maar ik kwam ook bij Dragwald uit. Daar had ik zelf nog nooit van gehoord. Maar dat is een band uit Canada. Want ik denk, ik ga even met mijn buurvrouw toch ook even, dat wij ook even een beetje zo mengelen en mixen. Uit Ontario. Dragwald is het mythische woud van Warhammer. Niet dat ik daar iets van weet, maar misschien onze luisteraars wel. Of mijn mede-podcastgenoten.
0: Ja.
4: Neo.
0: Ja,
2: ik keek de andere kant op, maar ik wou
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Jawel.
3: Ja. Voor de fantasy nerds. Als je hier eenmaal in gaat graven naar de lore en de achtergrondverhalen. Eigenlijk vind ik het best wel bruut. Het is best wel. Het is echt een enorm epos. En het is heel episch.
2: Ja.
3: Het is heel groot en heel diep. En de ruimte en demons, chaos, oorlog, hele legers. Ja, ik kan het niet kort samenvatten.
2: Oké, okay. Maar doe maar wel. Mijn half uurtje.
3: Het is dus een heel groot achtergrondverhaal. Maar basically bouw je een leger. En je kiest een ras en een groep uit. Henry Cavill is een Warhammer speler.
0: Ja.
2: Wie is dat?
0: Dit is
3: Bitch! Jezus!
2: Of ik heb het niet
0: goed
2: gehoord.
0: Zegt ze dat echt?
3: Henry Cavill.
0: Henry Cavill.
3: Superman. The Witcher.
2: Ik zit in bands te denken, joh. Alle bands zo af te denken van... Oh my god, zeg nou het storm.
3: Nee, die acteur.
2: Ah, sorry. Oké, ik was niet op die pagina. Okay,
3: the hot one.
2: Ja.
3: Ja, die is dus ook een nerd.
0: The hot one.
3: Ja, die speelt met Custodies. Mm. Weet ik toevallig.
2: Maar je doet ze toch... poppetjes mag ik niet zeggen.
0: Ja, schilderen.
2: Ik, maar die doe je schilderen.
0: Figurines.
2: Ja, ja, okay.
0: Figurines.
2: Doe je samen, dan drink je bier en eet je chipjes en dan ga je...
0: Funyuns. Ja. Funyuns en Mountain Dew.
3: Oh, lekker, gezellig.
2: Oké, maar dat heeft verder niks met Dragwall te maken. Ja, waarschijnlijk hebben ze daarom wel die naam gekozen. Hou je vast. Het is Pagan Melodic Death.
0: Oh.
2: Zeg het maar. En zij hebben Schotse doedelzak. Geen Ierse doedelzak, geen Duitse doedelzak, maar een Schotse doedelzak. En Ierse fluiten. Oh. Ja, geen Schotse fluiten. Geen, het is,
3: ik ben niet verrast. Ierse,
0: geen blokfluiten, gewoon geen Ierse fluiten.
2: Ierse fluiten. En ik vond het wel toepasselijk hoe ze deze band omschreven voor nu. Dat zij dus allemaal dat soort muziek maken met face-melting solos. Ik dacht, nou, daar kan ik wel in komen. Ik moet zeggen, ik was eigenlijk aangenaam verrast. Ik vond het eigenlijk heel vet.
0: Wat?
2: Ja.
3: Oh.
2: Het is aardig bruut. Fluitje is gaat lekker mee. En luister maar eens. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
0: Oh mijn god.
2: Ja.
0: Dragwald. Burning Clouds. Dragwald.

0: wel een duidelijkheid.
1: Ik ga helemaal gestrekt hier, want het was helemaal niet zo vet. Ik heb alle zure mondjes naast me. En hij zit er zuchtend te puffen.
2: Je had even een tiaatje toen je de eerste keer luisterde. Jezus.
1: Even wegtrekken. Nou, ik moet zeggen, bij mij stond de fluit niet zo overduidelijk in de mix. Die was bij mij zo heel zacht ondergrond. Maar dit was echt... too much. Oké. Drak wat. Next. Nu gaan we naar een band waar ik wel zeker weet dat het vet is. Uh-huh. En dat is Piet.
2: Hey.
1: Hebben we al eerder gedraaid. Hebben we al heel veel over gezegd. Maar ik had het over rare muziekinstrumenten. En voor een hardcore band experimenteel te zijn is... gebeurt niet. Is not done. Ik weet niet wat het is, maar dat gebeurt gewoon niet. Je ziet geen banjo, geen triangel, niks. Maar,
2: gelukkig.
1: Gelukkig, ja, oprecht blij mee. Deze man in een hardcore band. Het is echt een brute, het is niet een suffe. Het is echt een brute hardcore band. Een mosh-vriendelijke, agressieve hardcore is het beschreven. Staat zanger Jam met zijn dwarsfluit te tetteren. Gewoon tijdens de show.
2: Dit is gewoon, ja. Ik heb het live gezien.
1: Ja,
2: het
1: is geen raar.
0: Sorry,
1: dit is gewoon.
0: I cannot.
1: Nee, en hij is gewoon klassiek geschoold fluitenist. Fluitenier.
2: Hij geeft les op het conservatorium. Hij is gewoon serieus de real deal in de klassieke muziek.
0: I stand corrected.
1: Baddest fluest of the
2: flutist of the all.
1: Flutist of the all. Ja, zeker. Inderdaad.
2: Dus, en hij had het ook gewoon voor de gein had dit gewoon ingespeeld terwijl ze het nummer aan het maken waren. En ze, oh, dat is vet. Dat moet je erin houden. Ja, dat gaan we gewoon doen.
1: Ja, ik vind het zo cool dat gewoon... En iedereen in het publiek zie je ook helemaal zo... Ah, yeah, de fluit. Ik moest een beetje denken aan Blades of Glory.
3: Oh, sorry. Ga
1: de
3: door.
1: Film met Will Ferrell. Ken je die?
2: Geen idee.
1: Dat over schaatsen.
0: Ja. Dat
1: over... Hilarisch. En dan, nou ja, dan staat hij ergens op een podium. Hij heeft een pak aan en dan doet hij ineens zo. En dan komt daar zijn dwarsfluit uit. En dan gaat hij ineens fluiten. En dan komt hij onder wc's door bij mensen zo. Met die fluit zo. Kijk het even. Maar daar moest ik aan denken. Ik vond het hilarisch.
0: Voor de luisteraars. Als je denkt, wat klonk Maggie?
1: Ja, ik was even mijn fluit uit mijn sleeve aan het drukken. We gaan luisteren naar de first test. En daar heeft de dwarsfluit een prominent komt die aan bod. Dus die wou ik jullie laten horen.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Oké, ik ook.

0: Wat de UB40 in die band ineens?
1: Wat vind jij ervan?
2: Nou, mijn kennismaking met deze band was natuurlijk de Instagram reel waarbij alleen die dwarsfluit zat. Mm-hmm. Dat ik echt dacht, what the fuck is dit nu weer voor een stomme gimmick? Dus ik haatte het vanaf het begin meteen. Totdat ik wat meer de band ging luisteren. Want hij komt best wel vaak voorbij als ik gewoon zo'n willekeurige daily mix of zo luister. En denk, ik ben niet boos. Dit nummer is wel een beetje, ja, het cowbell. Het was en dan de fluit. Dat is misschien een beetje veel van het goede. Maar het is niet een van mijn favorieten. Maar ik vind het wel een sympathieke band. Ze hebben een heel schattig videootje op YouTube waar ze een rondleiding geven door de muziekgieterij in Maastricht. En toen dacht ik, ze zijn echt heel lief. Mm. Dus het zijn hele sympathieke mannen volgens mij.
1: Krijgen toch weer pluspunten.
2: Bij mij wel. Ik vind ze wel cool.
0: Ik denk ook dat... ik vind de rest van Speed. Ik vind andere nummers van Speed. Maar dit dacht ik, dat hoeft van mij. Het van mij had niet gehoeven.
1: Nee, maar dit is wat het is.
0: Ongetwijfeld doet dit heel goed in het Rotterdamse Philharmonisch. Maak een uitstapje.
2: Het is gewoon zo'n acquired taste. Hoe meer je luistert, meer denk ik.
0: Luister, we zijn ooit begonnen met een aflevering over Berdien Stemberg. Dus wij zijn helemaal
2: de
0: niet
2: cirkel
0: tegen
2: is
0: dwarsfluit.
2: Rond. We kunnen weer stoppen. Volgens mij hadden we toen ook dit nummer erin. Ja. Want we hebben hem al eerder gedraaid.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar ik dacht, we gaan hem even doen.
2: Fuck it, we recyclen gewoon.
1: Ik vond het een beetje First Blood vibe qua het begin, zeg maar, muziek. En qua vocals, ik weet nou niet, Race Fist of dat. Er zijn twee bands, ik haal ze al door elkaar. Eén is punk, ander is hardcore. Maar volgens mij is Race Fist, die heeft ook zo... Lijkt er een beetje op. Maar correct me if I'm wrong. Ik heb Race Fist of...
0: We vinden jullie wel leuk hoor, jongens van Speed. No. Dat jullie het wel even weten.
1: Sowieso. Wat hebben we nog meer? Want ik heb best wel wat nummers. Ik weet niet hoe ik in mijn tijd zit. Ik wou Bleed From Within. Sowieso. Lekkere band. En die hebben een doedelzak. En doedelzak, death metal. Ja, en dan kom je gewoon snel op Korn uit. Ik denk, ja, dat is wel heel lame. En ik vind het een super lekkere band. En ik kwam erachter dat ze dit nummer in drop B spelen. En voor de gitaristen en of de bassisten onder ons is dat heel laag.
0: Ja.
1: En dat maakt het wel wat vet.
0: En
1: wat
0: hangt
1: mij betreft.
0: Die zak dan ook extra laag?
1: Die zak die sleept
0: over
1: de grond.
0: Waarom dacht ik dit ook? Ja, dit is toch het first thing that I...
1: Echt heel lekker bezig. Ja. Nee, die sleept ze over de grond zo.
0: Ja, lekker. Nee, dat...
1: Lekker, lekker.
0: Minimaal dat.
2: De
0: hopen wij
2: doodle.
0: Dan. De doodelzak.
2: Een doodleezak.
3: Doodle hem erin.
0: Doodle hem erin. We doodle hem.
1: Wou ik er verder nog iets over... laten we hem even luisteren in Place of Your Halo.

0: toch weer niet af.
1: Daar was die jongens.
2: Een lage zak.
1: Dat was de outro.
2: De outro.
1: Niet de intro.
3: Ik vond het minder kut klinken dan ik had verwacht.
1: Maar?
3: Ik vind de doedelzak gewoon nog steeds een heel naar geluid.
1: Oh, ik vond het wel vet.
3: Zo typisch.
1: Ja. De rest van de band, moi, niet mijn ding, per se. Maar ik kon de doedelzak wel waarderen.
0: En hoe zeg je dan? Ik doedelzak of ik zak doedel?
1: Ik zak doedel.
0: Doedelzak.
2: Ik speel doedelzak.
1: Fair enough. Als ik dat zou doen, zou ik sowieso zeggen, ik zak doedel. Ja, ik zak onwijs doedel.
2: Do you suck doodle? Girl.
1: I suck the doodle daily. Over laaghangende zakken gesproken. Oh, gaan we naar Nine Treasures. Want ik zei thuis en tegen Rhea, ik ga een band doen met gekke muziekinstrumenten.
3: Mag ik een voorspelling doen?
1: Ja.
3: Als ik die naam zie, is het een sitar?
1: Nee.
3: Oh, oké. Okay. Nee. Ga door.
2: Ga door.
1: Ik weet mijn god niet hoe dat ding heet. Heel ingewikkeld ding. Maar jullie vroegen ongeacht van elkaar, doe je dan ook iets met Mongoolse neukzang? Ja.
2: Keelzang.
1: Ja, ik was net, ik ben in de war. Ik was net aan het neusfluiten. Ik hoop niet dat dit op mijn snippet komt.
2: Ja, zeker wel.
1: Mongoolse keelzang, inderdaad.
2: Ja.
1: Het is Mongoolse volk. Sorry. Mongoolse volk. Oldschool heavy metal. Het kan. Het bestaat. Het bestaat.
2: Ik hou het niet droog. Ga door.
1: Ik ook niet. En zei je, dit is echt zo'n goed verhaal. Jezus.
2: Je gaat lekker. Ja.
1: En dat is heel apart in de metal. Want dat zie je niet vaak.
0: Waarom zou dat zijn?
2: Laat staan dat je het hoort. Waarom zou dat zijn? Waarom zit er niet meer Mongoolse keelzang?
1: Tenzij jullie zeggen, nou, ik schud er nog 3 op een moutje.
3: De hoe?
2: Ja, is dat metal?
1: Is dat
3: best wel een grote
1: band. Maar is het metal?
3: Ja.
1: De hoe? Metal?
3: Hoe? H-U. De
1: hoe. Ja, natuurlijk. Oh,
2: nee,
1: sorry.
2: Ik zit te denken aan Pete Townsend.
1: Omdat je zei de hoe.
2: Ja, de hoe. Dus ik denk, is het Pete Townsend? Is het Pete Townsend? Heeft hij ook in een Mongoolse keelzangclub gezeten?
1: Ik wist het niet.
2: Ik dacht ook, wanneer dan? Ik snap dat zij de hele tijd feedback zochten aan het eind. Maar de hu.
1: De hu. Ja, klopt. Dat is er ook eentje. Ik weet niet, qua grootte zijn zij wel groter, denk ik.
3: Ja, die zijn op
2: maar we gaan nu dus naar de 9 kleine schatjes.
1: Ja,
2: met de 9 kleine Borisita.
1: Keelzangertjes.
2: Hoe moet je dat dan ook? Weet ik niet.
1: Dat weet ik niet. Dan gaan we, doe het maar eens even voor.

0: Er gebeurde heel veel.
1: Nou.
0: Zo.
1: Ik dacht iets Japans te detecteren aan snaarinstrument. Ik dacht aan een shamisen, maar Neo zegt nee.
2: Nee, dat klinkt heel anders. Maar het ziet er hetzelfde uit. Ik heb even...
0: Het ziet er hetzelfde uit.
2: Ja, omdat het een soort gitaarvormig iets is met een paar...
1: Snaren en een
2: snaren.
1: Plat.
2: Een gitaar heeft er normaal 6 of 7 en deze heeft 2 of 3 of zo. Maar deze speel je met een strijkstok, zoals een viool. Ik vind dat wel een mooi geluid. Dat zangerige...
0: Ja, dat vind ik ook wel.
2: Het heeft wel iets... Dan denk ik al, ik zit niet in Europa, maar ergens op de steppen.
0: Ja, nou, zo staan ze er ook bij. Nou, ik ga jullie uit de droom helpen. En er wordt gespeeld op een morincuur. Een AK, een paardenviool. Ja, ik ging gestrekt.
2: Paardenviool. Nou ja, dan zullen de strings...
1: Een prachtig scheldwoord, paardenviool.
0: De klankkast is versierd met een paardenkop.
1: Cool.
0: Ja. En balalaika.
1: Ja.
0: Balalaika, dat is zo'n enorme driehoekige klankkast. Enorm. Ja. En nog wat van alles. Een tofzuur en het zou allemaal wel.
1: Vrij clean voor keelzang wel.
0: Clean keelzangetje.
1: Ja.
0: Ja. Ik wou nog jullie even meenemen. We gaan geen muziek meer draaien. Maar ik wil Eluvaiti, kijk even neer.
1: Ja.
0: Zeg het goed? Ja, even lekker noemen. Dat was eigenlijk de band die steeds wel voorbij kwam. Hartstikke folk natuurlijk. Melodieuze folk metal. Ze zijn getekend ook door Nuclear Blast en Metal Blade. Dus er zou wel een markt voor zijn. ja, metalmarkt zeg maar. Metalmarkt op een festival. En zij zijn wel echt met z'n achten.
3: Lekker voor ze.
0: Ja. Er zijn er heel veel. En ik ga even jullie vertellen wat er dan allemaal gespeeld wordt. Er wordt een Keltische harp gespeeld.
1: Mm-hmm.
0: Een viool, geen paardenviool.
1: Ah, gemiste kans.
3: Gewoon een mensenviool.
0: Een miste viool.
1: Derde viool. Tweede viool.
0: En er zitten ook wat twee dames in de band. Even kijken. Viool en een... Doedelzak, natuurlijk. Nog een viool.
1: Ach, en zei ik, tweede viool.
0: Nog een doedelzak.
2: Nou,
0: hoe verzin je het? Nou, hartstikke volk. Die komen uit Zwitserland. Spelen ook wel. Ze hebben op Wacken gespeeld. Ze zingen in het Engels en in een soort geconstrueerde vorm van het Gallisch.
1: En die hebben zij zelf geconstrueerd of is dit een bestaande vorm?
0: Rolling Eyes.
1: Ja, maar ik heb echt...
0: Ik zie Maya op de...
1: Doe je dat zelf?
0: Op de monitor echt zo helemaal oogwit. Zo.
3: Ik haat dit zo erg. Maar
0: my god.
3: Er is een markt voor het... Ik ben daar liever niet.
0: Nee, ik ook niet. Ik zou mij niks verbazen als er geroeid wordt. Als er...
1: Sowieso.
3: Gemijnd, geroeid.
1: Gemijnd,
3: gewoon
1: geroeid.
3: Gewoon alles.
0: Uit... hoe noem je het?
1: Magic the Gathering.
3: Uit die hoorns gedronken. Gadverdamme.
0: Ja, goor. Heel goor. Oh, dus ik wil het daarom ook niet draaien.
3: Dank je.
0: On the other hand, Rivers of Nihil had ik heel graag willen draaien. Maar zij hebben in dit nummer een trompet. Ik vind de muziek echt heel vet. Dus ik was ook oprecht verbaasd dat er een trompet in zat. Maar dat nummer is echt heel lang. Dus dat,
1: die hoorde je waarschijnlijk ook weer niet op jouw stereo.
0: Nou,
1: maar komen er straks achter dat het veel harder is dan
0: ja,
1: je dacht.
0: En dan denk ik, oh, het leek... Nee, ik heb intense haat voor saxofonen. Echt intense. Zij heeft net al... Intens.
2: Ik heb dat 8 jaar gespeeld.
0: Ja, ik weet
2: wow.
0: het. En ik heb
2: volgens
0: mij ook al. Ja, jij bent ook klassiek geschoolde saxofonist. Nee, ik heb echt. Ja, ik kan het gewoon niet aan als er dan. Nou ja, dus ik was.
1: En George Michael.
2: Oh.
0: Nou, dat vind ik leuk omdat het een hele grappige parodie was daarop.
1: Sexy Sex
2: voor,
1: Man.
2: Voor de black metal luisteraars die wel een saxofoon kunnen waarderen. Ja, sowieso funny. Shining gebruikt ze. En als je ze nog niet kent, band uit Oekraïne, White Ward.
0: Oké.
2: Okay. Heel gaaf.
0: Okay.
2: Jij gaat het niet leuk vinden.
0: Nee, ik ga het niet leuk
2: Carry
0: vinden.
2: Carry on.
0: Nee, dus Rivers of Nihil, dit nummer is lang. Heel stuk vet. Dan komt er even, dan is Patrick Corona, die gaat even de sax tunen. En dan gaan we weer lekker verder. Maar het is een lang nummer. Rivers of Nihil gebruikt ook de banjo en de cello. Daar hebben we hem. En ja, dus is wel death metal, maar progressieve death metal. En ik denk dat die progressieve, dat stukje banjo, cello en fluit. Nee, iets is. Saxofoon. Ja. Die kunnen jullie lekker luisteren in de show notes. Je kan dan ook even het stukje saxofoon skippen of niet. Dank voor het luisteren naar Moshcult, de nog hardere podcast. Wil je meer afleveringen horen, dan vind je ons op Spotify onder Moshcult. Daar vind je trouwens ook alle playlists en kun je de nummers nog eens lekker in hun geheel beluisteren. Evenals de nummers die er wel toe doen, maar de podcast niet haalden. Vind je ons leuk? Geef dan 5 sterren in de reviews en volg ons op Instagram. Vinden we leuk? Jij vast ook. En wil je ons iets vertellen? Mail dan naar moshcultpodcast@gmail.com.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Vesteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vesteda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Bij ons staat jouw favoriete muziek altijd klaar. Deze ken je vast wel.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een rode farie, dat is een half aap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de half aap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist. De bevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: arrow before and left you on your own. And please believe them when they say.
1: Het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. Een rode fari, dat is een halfaap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de halfaap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist. De bevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.